0: Tot af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht. In Rotterdam zijn 2 voetgangers zwaar gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een tram, meldt RTL Nieuws. Het ongeluk gebeurde in het stadsdeel Delfshaven. De mensen in de tram kwamen met de schrik vrij. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Franse vissers hebben gisteren urenlang de havens in het zuiden van Frankrijk geblokkeerd. Ze protesteerden onder meer tegen de hoge brandstofprijzen. De vissers noemden zichzelf een van de meest bedreigde soorten in de Middellandse Zee. Ze stopten pas toen de minister toezeggingen aan ze deed. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Een horecazaak in Geldrop in Brabant is een explosief afgegaan. Het gebeurde midden in het centrum van het dorp. Er zijn geen gewonden, wel is er veel glasschade. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. Het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. En boekwinkels en bibliotheken vragen de komende week aandacht voor het vrije woord. Morgen begint de week van het verboden boek. De boekenbranche zegt dat boeken en schrijvers regelmatig worden gecensureerd, ook in Nederland. Er worden lezingen en debatten georganiseerd en er worden documentaires vertoond. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een KLM-vlucht van Schiphol naar Curaçao moest gisteravond omkeren nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. Dat gebeurde boven de oceaan. De brand kon door het vliegtuigpersoneel geblust worden. De mensen die aan boord waren van het toestel worden omgeboekt naar een andere vlucht. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. Er lopen geen gesprekken tussen Nieuw-Zeeland en Brussel om een zogenaamd associatielid van de EU te worden. Dat zegt de buitenlandminister van Nieuw-Zeeland. Deze week werd bekend dat Canada dat wel wordt. De voorzitter van het Europees Parlement zei erop dat ze het wel zag zitten als Australië en Nieuw-Zeeland dat ook zouden doen. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen zouden zijn voor het te laat inleveren van zijn scriptie. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Goedemorgen, dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Renske.
1: Goedemorgen. In Opheusden in Gelderland zijn na een demonstratie zeker 10 mensen opgepakt. Er was een AZC-protest. Het liep uit de hand, er werd zwaar vuurwerk afgestoken. Ook werd de politie bekogeld. Door alle onrust konden raadsleden het gemeentehuis even niet uit. Dan een ander groot protest. Ook op de Dam in Amsterdam is actie gevoerd. En daar zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een actie voor Israël. Die werd verstoord door tegendemonstranten. 13 mensen zitten nog vast. In Nigeria zijn bijna 40 verdachten van illegale mijnbouw omgekomen in een cel. Volgens de overheid gaat het vermoedelijk om een uitbraak van een ziekte, maar dat wordt ook tegengesproken. De verdachten zouden ook zijn opgesloten in een veel te kleine cel zonder ventilatie. De gouverneur van de regio heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. En het was een dramatische avond voor de voetballers van NEC. Ze speelden gisteravond de eerste wedstrijd van de Europa League. Tegenstander was het grote Juventus en die wonnen met maar liefst 5-0. Volgens NEC-aanvoerder Sherry kwamen ze gewoon tekort.
2: Op sommige momenten dacht ik wel dat we op zich goed aan het voetballen waren, maar je ziet als ze even aanzetten, ja, dat ze gewoon een topteam hebben.
1: Zei die bij Ziggo. Pas over een maand speelt NEC de volgende Europese wedstrijd. Dan het weer van Buienradar. Zon en wolken vandaag. In het noorden kan een buitje vallen en het wordt maximaal 20 graden.
0: Dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertragingen van 10 minuten of langer. En dat zijn er geen lekker.
3: Dit is Joe met Joey van der Velde.
0: En ik zeg goedemorgen in plaats van Koen en Sander. Ben ik hier zometeen Cat Stevens. Morning has broken.

0: Beste uit 70s, 80s en 90s. Met Cat Stevens en Morning Has Broken. Ik zeg goedemorgen.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
0: Zeker weten, het is de Koen en Sander Show. Zonder Koen en Sander, die zijn een dagje vrij. Die zijn er maandag gewoon weer. Maar ik ben er. Goedemorgen, Joey, aangenaam. Het is vrijdag 18 september 2026. Even door het nieuws van vandaag heen scrollen. Kinderen mogen binnenkort niet meer op te jonge leeftijd op Instagram, TikTok of Snapchat. Gisteren werd er een wetsvoorstel gedaan dat de kinderen veilig toegang moet geven tot online platforms. Ingewikkeld punt hierbij is de leeftijdscertificatie. Platforms die moeten straks gaan controleren of een kind oud genoeg is. En dat kan dan bijvoorbeeld met een identificatie-app. Dan de nominaties voor de Gouden Televisiering die zijn binnen. Strijd gaat dit jaar tussen Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. En voor Bondgenoten en Kassa is het de allereerste keer dat ze genomineerd zijn voor deze prestigieuze televisieprijs. Woeste Grond behoorde vorig jaar ook al tot de genomineerden. Vandaag Inside won toen. En voor Kassa komt de nominatie dan weer in het laatste jaar dat het programma op televisie is. Het programma van BNNVARA dat in 1989 voor het eerst op de buis was, is wegbezuinigd, maar wordt nu dus genomineerd. En de prijzen die worden op 8 oktober uitgereikt op het Televisiering Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Spannend, 8 oktober. En topschaatster Jutta Leerdam, die denkt dat veel mensen een vertekend beeld van haar hebben. Dat komt doordat het echt onmogelijk is om op social media te laten zien, ja, wat haar echte leven is, wat het dan precies inhoudt. Ze was gisteravond samen met Gerard Joling te zien in het programma Casa di Bo. En de twee die waren samen met de Bo van Ervendoris aan het fitnessen in de tuin van de Italiaanse villa waar de show werd opgenomen. En ja, toen gebeurde dit.
2: Gerard, ik ga je ook een bandje geven. Ja. Oh, hartstikke leuk.
3: Dankjewel. Ik kan echt niet dit.
4: Ga omhoog naar beneden. En hou je bil aangespannen als je naar beneden gaat.
3: Nou, Bo, ik zie aan jouw beweging dat jij je beste beweging ook al hebt gehad.
4: Oké, dat doen we nu.
3: En weet je wat kut is? Als je ouder wordt, als je nek vaker stijf is als je lul, dan word je gewoon echt oud.
0: Goedemorgen. Dan nog even naar het weer kijken. Vandaag schijnt de zon af en toe, maar vanmiddag raakt het ook wel eens bewolkt. Vooral vanavond en komende nacht, periode met de regen. Temperaturen liggen tussen de 17 en 20 graden. Zometeen even wat kaarten nabellen. Ik ga taart weggeven. Eerst Genesis.

0: Dit is Joe met Desireless, een voyage voyage.
1: Dit is Joe.
2: De Koen en Sander Show.
0: Zeker vandaag zonder Koen en Sander, die slapen even een dagje uit. Ja, natuurlijk een beetje brak van het feestvieren de afgelopen weken. Ze bestaan 20 jaar, Koen en Sander Show, al 20 jaar op je radio. En het was kaart voor een taart. Ik ga even wat taarten uitdelen. Ik ga ook nog even wat lieve kaarten natuurlijk doornemen. Echt superveel binnengekomen. Heel veel om uit te kiezen. Ik heb even kijken. Deze gepakt van Bo Vos. Die zegt, Koen en Sander, van harte gefeliciteerd met 20 jaar de Koen en Sander Show. Iedere ochtend is het weer genieten van jullie twee als ik in de auto naar werk zit. Bedankt. En op naar de volgende 20 jaar. Samen. Groetjes Bo. Groeten terug. Vanuit Koen en Sander geef ik bij deze door. Jeffrey stuurde ook een kaart. Komt uit Geest. Koen en Sander, de dag beginnen met slap geouwe hoer, een kopje koffie en heerlijke muziek. Zo begin ik mijn dag. Ik doe er graag ook nog een dansje bij. Groetjes. En dan zag ik even kijken. Deze van Louise. Ik denk dat ze het zelf even moet vertellen. Wacht, ik ga proberen. Ik ga er even bellen om te vragen of dat ze het zelf even wil voorlezen, het kaartje. En of dat dus klopt. Kijk, het is 6:59.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Wie is het?
3: Louise.
0: Wow. Yay. Louise, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met wie spreek je, denk je?
3: Ja, met Joe.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, dus, en je spreekt ook echt met Joe, want Joey heb je aan de lijn. Koen en Sander zijn een dag vrij.
3: Ja, ik hoorde het.
0: Ja. Ja. Dan kom je even van de koude kermis thuis. Zit je met mij opgeschreven?
3: Nou, dat maakt niet uit hoor.
0: Oh, gelukkig. Vertel jij even wat er op het kaartje staat dat je hebt gestuurd.
3: Kaartje wat ik heb gestuurd? Oh, dat weet ik niet meer hoor.
0: Oh, er staat hier, lieve Koen en Sander, bedankt voor jullie mooie radioprogramma. Ik ben er alle dagen bij, rond 6:15. Nou, check. Ja. Daar kunnen we een vinkje achter zetten.
3: Klopt.
0: Jullie helpen mij altijd om de dag op te starten met een glimlach op mijn gezicht. Heerlijk om jullie iedere dag weer te horen. Liefst Louise. Op naar de volgende 20 jaar.
3: Ja. Nou, dat is waar.
0: Prachtige woorden.
3: Ja.
0: Louise, dankjewel voor je kaart.
3: Geen dank.
0: En je krijgt net als iedereen die ik net heb voorgelezen, krijg je een taart.
3: Geweldig.
0: En dan wens ik jou een fijne ochtend, hè. Tot later.
3: Super, dankjewel. Fijne dag.
0: Opgehangen.

0: bij Joe. En give a little bit. Zometeen U2 en Starship en ook het nieuws met Renske.
1: Ja, goedemorgen. Ik heb zo'n nieuws over Jumbo. Want de supermarkt roept weer iets kazigs terug.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: De Beter Pikken Bullies!
14: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bik Duurzamer.
13: De Beter Pikken Bullies!
14: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken Knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina Yoghurt en Kwark. Per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.

0: die banaan.
1: Naar Jumbo,
0: want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Goedemorgen, het weer van de Buienradar. Vanochtend een afwisseling van wolk en zon. In het noorden eerst nog een bui. Later op de meeste plaatsen is het droog. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Alle vertragingen van 10 minuten of langer. Dat zijn er 2 op de A15 tussen Ridderkerk en Oostvoorne. Tussen Brielle en de Havens. Daar is een oprit afgesloten. Vertraging daar 25 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel. 38 minuten langzaam rijdend. 6:55. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Renske. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Spannende uren gisteravond voor raadsleden in Opheusden, Gelderland. Ze konden na hun vergadering over asielopvang het gemeentehuis niet uit vanwege een protest. Actievoerders staken zwaar vuurwerk af voor de deur en bekogelden de politie. De ME moest ingrijpen om de boel rustig te krijgen. Bij het protest zijn 10 mensen opgepakt. Een opmerkelijk moment gisteravond bij het debat over de begrotingsplannen. Premier Jette had de hele dag vragen beantwoord. En daarna steunde de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Dat was volgens de partij een signaal over het stikstofbeleid. Vreemd genoeg wil de BBB wel verder praten over de begroting.
10: Oh, excuus. Die hebben wij gesteund, bij hoge uitzondering. Omdat wij zien dat dit kabinet op geen enkele manier wil bewegen op het stikstofdossier.
9: Ja, de motie haalde het uiteindelijk niet. Jette vindt de actie wel raar, maar heeft de BBB in de Eerste Kamer waarschijnlijk hard nodig om genoeg steun daar te krijgen voor zijn plannen. Flinke problemen in een vliegtuig van KLM. Dat vliegtuig was van Amsterdam onderweg naar Curaçao. Maar het moest omkeren omdat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het gebeurde toen ze boven de oceaan vlogen. De brand is door het personeel geblust. Alle reizigers worden omgeboekt. En opnieuw roept Jumbo een paar kazen terug. Eerder hadden we het al over lepelkaasjes en het verrassingskaasplateau van de supermarkt. Nou, nu gaat het om de eigen merk burrata, ricotta en verschillende soorten mozzarella. De Italiaanse kazen zijn door een fout mogelijk een tijd niet gekoeld geweest, waardoor ze sneller kunnen bederven. Als je de verpakkingen terugbrengt naar de winkel, krijg je gewoon je geld terug.
8: Dankjewel.
11: Dit is Joe met Joey van der Velden.
8: En ik zeg goedemorgen, ik ga zo meteen U2 draaien. Oh, fijn om bij wakker te worden. One Air Starship. Dit is

0: Joe and One. Zometeen Gloria Gaynor en I Will Survive. Goedemorgen, Joey hier, omdat Koen en Sander even vrij zijn. Ik wil je wel even iets laten horen uit de Koen en Sander Show. Woensdag 19 augustus staat bij veel Joe-luisteraars natuurlijk nog op de radar, in het geheugen. Heugelijke dag was dat. Je kon in de middagshow bij Kai gratis je auto laten wassen. Koen en Sander die dachten, nou weet je wat, we bellen Kai even om te vragen waar iedereen precies moet zijn. Zo ja, belangrijk natuurlijk, waar moet je dan zijn? Helaas liep dat iets anders dan gedacht.
1: Hij neemt niet op.
2: Dus we gaan het even over een andere boeg gooien. We gaan even bellen met de buurman van Kai. Dat is buurman Ed, daar hebben wij het telefoonnummer van gekregen.
3: Goedemorgen.
2: Is dit buurman Ed?
3: Dit is buurman Ed.
1: Wij zijn ook een soort van buren van Kai, alleen dan op de radio. Maar wij zouden hem even in de ochtend betrekken in dit programma. Maar hij neemt niet op, nee. Ed. En wij maken ons toch wel een beetje zorgen.
3: Moet ik er naartoe lopen?
2: Als jij even gereed wil maken, dan spreken we over een paar minuten. En dat zou het heerlijk zijn als jij dan voor zijn deur staat.
3: Ja, dat ga ik doen.
1: Beetje zorgen.
3: Moet ik er naartoe lopen?
2: Als jij even gereed wil maken, dan spreken we over een paar minuten. En dat zou het heerlijk zijn als jij dan voor zijn deur staat.
3: Ja, dat ga ik doen.
2: Jij loopt de oprit op nu?
3: Ja, ik loop en ik zie de televisie aanstaan, dus...
1: Volgens
3: mij zitten de kids op de bank.
2: Nee, zeg.
3: Ik zal eens even kijken, ik bel nu aan.
2: Gebeurt er al wat, Ed?
3: Ik zal eens even kijken, ik loop er even naar de voorkant.
1: Je hebt aangebeld en er wordt niet... Oh, god.
2: Och, jongens.
3: Gaat een lampje aan?
2: Gaat een lampje aan, kijk. Okay.
3: Dus er komt iemand naar beneden.
2: Hoe gaat het gebeuren?
3: Vrij slaperig.
1: Oh,
3: ja,
1: nee!
3: Goedemorgen, Kai. Ja, dit is echt niet leuk. Ik ben gebeld. Of ik jou wakker wilde maken.
4: Ach, dat meen je niet.
3: Dus Ed, wil je hem even hebben hier?
1: Ja,
3: toch,
1: ja. Kai eventjes.
2: Nou, dat is hij, hoor.
4: Hallo, goedemorgen.
1: Hé, hey, Kai, goedemorgen. Waar was je nou?
4: Jongens, ik ben hier rot doorheen geslapen. Dit is me nog nooit overkomen.
1: We komen even te zaken, want daar bellen we natuurlijk al een bijna een uur voor. Wat gaat er vanmiddag gebeuren?
4: Nou, vanmiddag, als ik wakker blijf tenminste.
1: Oké, dankjewel.
2: Sorry, de lijn is heel slecht, Kai.
1: En we moeten echt door, hoor.
0: Ja, we moeten echt door. Lijn is heel slecht. Pretenders hoor je naar Gloria Gaynor, I Will Survive. Bij Joe.

0: beste uit 70s, 80s en 90s. Doe maar bij Joe en Belle Hélène. Mocht je nog niet wakker zijn, zometeen wel met de Simple Minds na het nieuws met Renske.
1: Goedemorgen, de burgemeester van Overasselt heeft een duidelijke boodschap voor het kabinet.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.

0: klaar.
1: Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Goedemorgen, bijna 7 uur. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Renske.
3: Goedemorgen. Een duidelijke oproep aan het kabinet. In het Gelderse Overasselt wil de burgemeester dat de landelijke overheid zware criminaliteit veel harder aanpakt. Dat zei hij bij de eerste raadsvergadering sinds de heftige schietpartij begin deze maand, waarbij een beveiliger omkwam. Volgens de burgemeester is dit soort extreem geweld geen lokaal probleem.
4: Het gaat hier om een nationaal probleem dat ook nationaal aangepakt en met alle mogelijke middelen bestreden moet worden.
3: Na de schietpartij werden in totaal 35 mensen aangehouden. In Rotterdam zijn 2 vrouwen aangereden door een tram. Dat gebeurde volgens regiozender Rijnmond gisteravond. Op de beelden is te zien dat de voorruit van de tram flinke schade heeft. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de tram raakte niemand gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Dan naar Frankrijk. Daar is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. De 35-jarige agent heeft extreemrechtse sympathieën en zou zelfs met een 3D-printer eigen wapens hebben gemaakt. Hij zit al sinds augustus vast. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk aanslagen plegen op overheidsgebouwen en zijn eigen collega's. En dan naar het voetbal, want het was een avond om snel te vergeten voor NEC. Ze speelden in de Europa League tegen het grote Juventus en gingen kansloos onderuit. Het werd 5-0. Ook trainer Dick Schreuder baalt.
5: Je ziet gewoon dat er bepaalde dingen zijn die anders moeten, waar we hard aan werken, maar dat het totaal hier nog niet goed genoeg is.
3: Hoorde je bij Ziggo. Pas over een maand speelt NEC de volgende Europese wedstrijd. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend een afwisseling van wolken en zon. In het noorden eerst nog een bui. Later op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 20 graden.
2: Dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt de 3 langste vertragingen van me. Onder andere op de A15 staat het vast tussen Ridderkerk en Oostvoorne. Tussen Brielen en de havens. Daar een defect voertuig. Vertraging is daar 23 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen het Bresseplein en Kralingen 12. En op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Gouwe en Moordrecht. Daar eveneens 12 minuten langzaam rijdend.
6: Dit is Joe met Joey van der Velden.
2: Ja, ik zeg goedemorgen. Ik zat te denken aan Lionel Richie. Wat jij? Ja, oké, goed.

0: 90s. Lionel Richie bij Joe en My Destiny.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
0: Ik zeg goedemorgen, goedemorgen. Het is Joey hier op vrijdag 18 september 2026. Koen en Sander die slapen even uit. Die zijn maandag zijn ze weer fris en fruitig zijn ze terug. En ik scroll even door het nieuws met je. Het is een spannende dag voor het Nederlands elftal. Xavi die maakte vandaag zijn eerste selectie als trainer van Nederland bekend. De vraag is natuurlijk of Xavi bij zijn eerste selectie rigoureus van koers wijzigt. Afgelopen week was hij aanwezig bij de Champions League wedstrijd tussen Liverpool en Atletico Madrid. En ja, daar besprak de bondscoach de toekomst van Virgil van Dijk met

0: niemand minder dan de verdediger zelf. Het vermoeden is dat Xavi ook heel veel jonge spelers gaat kiezen. Denk dan aan Ruben van Bommel en Wouter Goes. En de definitieve selectie wordt dus om 12 uur deze ochtend verwacht. Dat is spannend. Topschaatster Jutta Leerdam. Die denkt dat veel mensen een vertekend beeld van haar hebben. Dat komt omdat het volgens haar echt onmogelijk is om op social media te laten zien hoe het echte leven is, hoe zij het leven leeft. Ze was gisteravond samen met Gerard Joling te zien in het programma Casa di Bo. De twee waren samen met Bo van der Vandoris aan het fitnessen in de tuin van de Italiaanse villa, waar de show natuurlijk altijd wordt opgenomen. En nou ja, luister even mee. Toen gebeurde er dit.
1: Gerard, ik ga je ook een bandje geven.
2: Ja. Oh, hartstikke leuk.
1: Dankjewel. Kan echt niet.
3: Ga omhoog en naar beneden. En hou je bil aangespannen als je naar beneden gaat.
1: Nou, Bo, ik zie aan jouw beweging dat jij je beste beweging ook al hebt gehad.
3: Oké, dat doen we nu ook.
1: En weet je wat kut is? Als je ouder wordt, als je nek vaker stijf is als je lul, dan word je gewoon echt oud.
0: Ja, met de groeten van Gerard. En dan nog iets anders. Onze koningin Maxima. Die was gisteren op bezoek bij de HEMA, omdat de HEMA 100 jaar bestaat. Ze was het feestje aan het meevieren en had ook nog wat mooie woorden over.
4: Nu zien we een HEMA die echt vol kracht naar de toekomst kijkt. En via die winkel dat voor iedereen is. Hè, met kwaliteitsproducten, wie betaalbaar is. En waar ik zelf klant van ben. Dus heel blij om hier te zijn.
0: Waar ze zelf klant van is, maar naar welk filiaal gaat Maxima? Dat is natuurlijk het best bewaarde geheim op dit moment. Nou, dan nog even naar het weer kijken voor vandaag. De zon schijnt af en toe, maar vanmiddag raakt het ook bewolkt in het hele land. De temperatuur ligt tussen de 17 en de 20 graden. Zometeen Tears for Fears bij Joe. Eerst Roger Clover.

0: Tears for Fears bij Joe and Everybody Wants to Rule the World.
1: De Koen en Sander Show.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen en gefeliciteerd natuurlijk. Want de Koen en Sander Show die bestaat 20 jaar. Het was kaart voor een taart. Nou, heel veel kaarten zijn binnengekomen. Ik ga nog even wat kaarten met je doornemen die ik hier zag liggen. Marjan Geurts uit Nijkerk die stuurde: lieve Koen en Sander, wat een prestatie, 20 jaar samen. Menig huwelijk houdt het niet zo lang vol. Lachenbekje. Marjan, dankjewel voor je kaart. Jij krijgt een taart dan Danny Beers uit Groesbeek. Wat een bijzondere mijlpaal, 20 jaar lang. Ik snap niet hoe Koen, hoe Koen het volhoudt met Sander en al die flauwe grappen altijd. Dankjewel, Danny. Ook jij krijgt een taart. En Claudia de Vos uit Meteren schrijft in een prachtig handschrift: hey jongens, man, wat een mooie mijlpaal. 20 jaar, echt een geweldig paar zien jullie. Groetjes van Claudia. Claudia, dankjewel voor je kaart. Ook jij krijgt een taart. Dankjewel trouwens als je een kaart hebt gestuurd. Het is Lighthouse Family nu bij Joe. Dit is High.

0: Zometeen Elena Miles en Black Velvet. Dat allemaal na het nieuws met Renske.
1: Goedemorgen. De voetbalwedstrijd van FC Groningen is vanavond extra speciaal. Zo meer.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
12: De Beter Pikken Buddies.
13: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding, Douwe Egberts Aroma Rood, 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
11: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
17: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
21: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: De prijs van

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Goedemorgen, het weer van de Buienradar. Vanochtend een mix van wolk en zon. In het noorden kan nog wel wat regen vallen. Later op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 19. Nog even naar de weg kijken. Je krijgt de 3 langste vertragingen van me. Dat is onder andere op de A15 tussen Ridderkerk en Oostvoorne. Tussen de havens 5000 en de havens 6000. Daar is een oprit afgesloten, vertraging 13 minuten. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 14. En op de A73 tussen Nijmegen-Maasbracht tussen Dukenburg en Malden. Daar wegwerkzaamheden 25 minuten. 1 minuut voor 7:30. Goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Renske.
5: Goedemorgen. Het kabinet moet echt meer doen tegen de georganiseerde misdaad. Met die oproep kwam de burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, gisteravond. Bij de eerste raadsvergadering sinds de heftige schietpartij in Over Asselt, waarbij een beveiliger omkwam, haalde hij stevig uit. Volgens hem is dit soort extreem geweld namelijk geen lokaal probleem.
6: Wat er in Over Asselt is gebeurd, is geen probleem van Over Asselt alleen. Is geen probleem van de gemeente Heumen alleen. Het gaat hier om een nationaal probleem.
5: De schietpartij had iets te maken met een ruzie in de drugswereld, maar er zijn nog altijd een hoop vragen. Na de schietpartij werden 35 verdachten opgepakt. De kustwacht heeft gisteren een verlaten zeilschip gevonden op de Noordzee. Volgens de streekomroep van de Waddeneilanden dreef het schip 30 kilometer van Schiermonnikoog. Er is in het water gezocht naar opvarenden, maar die zijn niet gevonden. Eerder op de dag werd er op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet duidelijk of dit dezelfde is. Een bijzondere dag is het voor een aantal fans van voetbalclub FC Groningen, want die kunnen vanavond voor het eerst naar het stadion. Het gaat om een proef voor prikkelgevoelige supporters. Samen met een autisme-stichting test een klein panel hoe een wedstrijd zo voor iedereen toegankelijk is. Er zijn onder meer speciale ingangen voor mensen die niet tegen te veel geluid kunnen, maar dat niet alleen.
7: Voordat de wedstrijd begint heb je ook een ruimte waar je meer rust hebt. Wederom niet volop in de mensenmassa. Je kan vanaf daar dan de wedstrijd bekijken of de plek in het stadion.
5: Zei die bij de NOS. Ook nemen mensen zelf eigen koptelefoons mee. En dan nieuws in de categorie.
8: Allemaal mag!
5: Ja, want het Bassie en Adriaan concert in Rotterdam Ahoy is nu al een groot succes. De eerste avond is bijna uitverkocht. En daarom komt er een tweede bij op donderdag 22 april. De kaartverkoop daarvoor begint vanochtend. Het is nog niet bekend wie er optreden. De artiesten worden later bekendgemaakt.
9: Dit is Joe met Joey van der Velde.
4: Ja, goedemorgen. Ellen Miles zometeen met Black Velvet. Eerste. Oh,

0: beste uit de 70s, 80s en 90s. Elena Miles bij Joe en Black Velvet.
1: Koffie, douchen en de radio op Joe. De Koen en Sander Show.
0: Met zometeen Bob Marley en The Wailers. Is This Love? Maandag zijn ze er weer, Koen en Sander. Ja, het weer in Nederland is onvoorspelbaar. Daarom kan je net als Sander een weer-app gebruiken. Of misschien ben je net als een vrouw Tessel. Kijk je naar buiten en geloof je het allemaal wel. Kan enige spanning geven. Zeker als je op de radio gaat discussiëren. Geeft toch al spanning, begrijp je?
2: Sander, jij ligt overhoop met je vrouw.
3: Ja.
2: Ja, ik kan er niks anders van maken.
3: Hey, luister, kijk, het is natuurlijk raar. We komen van 20 dagen zon. Dus mijn vrouw, dat laat het zich wel gevallen. Mijn lieve Tessel, en die loopt dan gewoon in een kort broekje en een shirt. En zo kleedt ze onze kindjes ook. Maar als je een beetje het nieuws volgt en ook gewoon de temperaturen en het klimaat, dan weet je dat op een gegeven moment dat er veranderingen staan aan te komen. En sinds dit weekend, of eigenlijk sinds maandag, staat ook het nieuws. Code geel, regenbuien, is er grote verandering op komst. Alleen, mijn liefde heeft gewoon geen weer-app en gebruikt dat dus ook niet. Dus die kijkt soms uit het raam en dat is dan het weerbeeld voor de rest van de dag.
2: En als we haar nu gaan bellen?
3: Ja, ik wil haar een weer-app cadeau doen en ik wil even bedenken, even horen wat ze, hoe ze de kinderen heeft aangegeven. Ah. Ik moet ze vanmiddag weer ophalen. Ja, ik sta voor lul ten overstaan van de hele school.
2: Ik vind het erg als ik me even afzijdig hou.
3: Nou,
2: ik ga even luisteren hoe dit gaat. We bellen jouw vrouw, Tessel.
4: Tessel?
3: Hi.
4: Hi.
3: Hi, is mijn Kato of Lexi daar? Of Molly aanwezig?
4: Volgens mij is Vingerbakker.
3: Wie?
4: Molly.
3: Geef me.
4: Oh, die heeft zich al aangekleed.
3: Ja, nou ben ik even benieuwd wat Molly aan heeft.
4: Oh, papa wil jou.
5: Hallo, papa.
3: Hi, lievertje. Wat heeft mama je aangetrokken?
5: Te rijden met een broek.
3: Lange broek of korte broek?
5: Lange.
3: Goed zo, nou ze begint het te leren. Mag ik mama weer eventjes?
4: Ik moet zeggen dat Molly gaat altijd hetzelfde kleren.
3: Ja, dat is wel waar. Lievertje, het wordt vandaag code geel. Dus of jij even zeg maar de kinderen wil kleden op code geel. En jezelf misschien ook.
4: Oké, nou waarom zeg je dit zo verwijtend?
3: Ja, lieverd, omdat jij gewoon nooit op een weer-app kijkt.
4: Ja, maar liever moet ik dan de hele dag op zo'n weer-app gaan zitten turen. Ik heb vorige
3: wel,
4: week
3: als de kinderen
4: keer
3: een dubbele longsteking krijgen, ja.
4: Oké, nou luister. Ik heb vorige week één keer op een weer-app gekeken. Toen schatte ik in dat het zwaar onweer was. En Moddy dus niet naar hockeytraining kon. En toen was het vervolgens echt strak blauw bij ons. Dus ik dacht, nou, dat vind ik echt best wel gek. Dan geeft die weer-app iets heel verkeerds aan.
3: Ja.
4: Maar toen bleek dat mijn pinnetje op Breukelen stond.
0: Ja, maandag zijn ze er weer, Koen en Sander. En nog even dan naar het weer kijken voor vandaag. 17 tot 22 graden. Wel wat winderig, kan je erop kleden.

0: Best uit 70s, 80s en 90s. The Police bij Joe. Zometeen het nieuws met Renske.
1: Ja, ik vertel je zo meer over twee grote protesten die gisteren behoorlijk uit de hand zijn gelopen.
0: Nog even dit.
2: De drie noten.
0: Eigenlijk is er maar één ding te doen als je dat Koen & Sander Show pakket wil winnen. Gewoon even vertellen om welke Joe-hit het gaat. Welke drie noten hoor je hier? Het is niet zo moeilijk, hè? Ja, ik zou vast de Joe-app pakken. Stuur mijn titel en artiest nog even één keer heel goed luisteren. Moet hem nog één keer laten horen. Oké, nog één keer dan. Oké, stuur het antwoord maar. Spreek je zo.
3: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
4: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Wij zijn klaar.
4: QuickFit en weer verder.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: greenchoice.nl/business. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Oh, wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Ga naar waar?

0: gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
3: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Mop.
4: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
5: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl.
5: Kozijnshop. Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop. Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
9: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
0: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
12: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
14: Het is iets voor 8. Goedemorgen. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Renske.
15: Goedemorgen. Ja, we beginnen met 2 grote protesten gisteravond. In Opheusden in Gelderland is een anti-AZC-protest uit de hand gelopen. De politie werd daar bekogeld. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Ook in Amsterdam was een demonstratie. Daar was een actie voor Israël. Er was een tegendemonstratie en daar zijn bijna 60 mensen gearresteerd. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jette beantwoordde gisteren alle vragen van de Kamer. Toch kwam er een motie van wantrouwen. Opvallend is dat BBB dat steunde als signaal tegen de stikstofplannen. Maar ondertussen zei de BBB ook met het kabinet te willen praten om samen te werken.
16: Wij worden uitgenodigd voor een gesprek, is er vooraf gezegd. Natuurlijk gaan wij erop in om te kijken of ze zich nog kunnen herbezinnen.
15: De motie van wantrouwen kreeg uiteindelijk niet genoeg steun. In Nigeria zijn bijna 40 mensen die in een gevangenis zaten overleden, zeggen de autoriteiten in het land. Verdachten waren opgepakt voor illegale mijnbouw. Volgens de overheid was er in de gevangenis een ziekteuitbraak. Daar is twijfel over. Anderen zeggen dat ze met z'n allen in een te kleine cel zaten. En fans van NEC hebben niet echt een topochtend. Want gisteravond werd hun club helemaal weggespeeld in de Europa League. NEC speelde tegen het grote Juventus en het werd 5-0. Verdediger Sendler had er geen goed woord voor over.
17: Ja, ik merkte dat wij eigenlijk aan de bal wel oké waren. Maar ja, als je gewoon veel te makkelijk die goals weggeeft, ja, dan Dan heeft het weinig zin om hier te staan.
15: Zei hij bij Ziggo. Pas over een maand speelt NEC de volgende Europese wedstrijd. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel wat regen vallen. Later op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 19.
14: Dan nog even naar de weg kijken. Alle vertragingen langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3 op de A4 tussen Antwerpen en Dinteloord. Tussen de Nederlandse grens en Bergen op Zoom. Daar een defect voertuig, vertraging 15 minuten. A58, Vlissingen Bergen op Zoom tussen Markizaat en Bergen op Zoom Zuid. 13 en op de A73 Nijmegen Maasbracht. Tussen Wiegen en Malden door wegwerkzaamheden 16 minuten langzaam rijdend.
18: Dit is Joe met Joey van der Velden.
14: Ja, goedemorgen. Ik ga zo meteen Ace of Base draaien met All That She Wants.

0: Koen en Sander Show.
1: Hey, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, goedemorgen. Koen en Sander die zitten aan een bakkie zwart thuis. Ik zit aan een bakkie zwart hier. Maandag zijn zij weer te horen tijdens de ochtendshow. Het is vrijdag 18 september 2026. Ik fiets even met je door het nieuws van deze ochtend. De nominaties voor de Gouden Televisiering die zijn binnen. Strijd gaat er tussen Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Voor Bondgenoten en Kassa is het de eerste keer dat ze zijn genomineerd voor deze prestigieuze televisieprijs. Woeste Grond behoorde vorig jaar ook al tot de genomineerden. Maar toen ging Vandaag Inside met de prijs er vandoor. Voor Kassa komt de nominatie in het laatste jaar dat het programma op televisie is. Het programma van de BNNVARA dat in 1989 voor het eerst op de buis was, is dus wegbezuinigd en wordt nu dus genomineerd voor de televisiering. Prijzen worden op 8 oktober uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Spannende dag voor alle televisiemakers. Ja, en gisteren was het dan extreem spannend op een vlucht van KLM onderweg naar Curaçao. Vliegtuigen moesten boven de oceaan omkeren, vlogen onderweg een powerbank in brand. Brand kon gelukkig wel worden geblust door het personeel, maar ja, het vliegtuig moest omdraaien. 5 uur na opstijgen landde het vliegtuig weer op Schiphol. Alle reizigers die zijn veilig en die worden omgeboekt. Ronald, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dit lijkt mij echt verschrikkelijk als er mij dit onderweg gebeurt. Ik wou niet weten waar ik het zoeken moet, Ronald.
3: Nee, dat snap ik. Dat is geen pretje. Absoluut niet.
2: Nee, de powerbank die in brand vliegt. Ik weet, hoe bang ben jij met vliegen?
3: Nou, helemaal niet eigenlijk.
2: Oh.
3: Ik hou wel van vliegen, dat is wel leuk.
2: Dus, echt?
3: Ja.
2: Oh, dus als jij op vakantie gaat, is er nul stress aanwezig?
3: Absoluut. Ja, het enige stress wat ik een beetje kan hebben is dat ik te laat op het vliegveld aankom en dat ik mijn vlucht mis, maar voor de rest niet.
2: Nou, Ronald, ik zou zo graag dat wij konden ruilen, want ik ben zo bang met vliegen.
3: Echt waar?
2: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ik bij een beetje turbulentie zit ik al huilend op het toilet. Ik ga ook altijd voordat we vertrekken even zeggen tegen het personeel. Jongens, ik ben echt een paniekvogel. Misschien goed dat we even kennis maken. Er is niks aan de hand. Dus ik onder de stoel zit. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ronald, we vliegen even naar...

0: De drie noten. Ik liet net dit horen. Jij denkt echt zeker te weten om welk liedje het gaat.
1: Ja, zeker. 100%.
0: Ja, zal ik nog even één keer laten horen voor iedereen die er net bij is? Nou, roep maar, Ronald.
1: We will rock you van Queen.
0: Maar jij zei dat je het zeker wist, toch?
1: Ja, 100%.
0: Het is helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Yeah.
0: Je krijgt het Koen en Sander Show pakket.
1: Oké, top. Dankjewel.
0: Dat ga ik zo meteen direct op de bus gooien. En dan, dan wens ik jou een fijn weekend.
1: Ja, nou, dankjewel. Jullie ook een fijne uitzending.
0: Ja.
1: Zeker weten.
0: En tot later.

0: Best uit 70s, 80s en 90s, John Parr.
1: Goedemorgen, ja, ben je al wakker?
2: De Koen en Sander Show.
0: Ik ben wel een soort van wakker, ben ik. De Koen en Sander Show zonder Koen en Sander, die zijn thuis. En de Koen en Sander Show bestaat natuurlijk 20 jaar. Daarom geven ze elkaar een cadeau. Ja, geen feest zonder cadeaus natuurlijk. Heeft alles te maken met hoe ouder je wordt, hoe minder vaak je iets voor de eerste keer doet. Ja, de eerste keren die raken natuurlijk een beetje op. Dus ze geven elkaar een eerste keer cadeau. Sander, die houdt dat een beetje geheim voor Koen. Maar hij heeft wel hints, heeft hij verzameld. Zodat Koen een beetje kan raden wat hij dan gaat doen. Ik dacht misschien leuk om even samen de hints nog even door te nemen. Dan kan je dit weekend er nog even over nadenken. Hint 1 is, een beetje gek misschien. Maar Koen die kreeg een A4'tje. En ja, wat hij daar dan mee moest doen, had echt geen idee wat het A4'tje was. Maar goed, een A4'tje dus. Hint 2, een boodschap van koning Willem-Alexander.
3: Ik weet nog dat ik 20 jaar samen met Maxima was. Dat heb ik gevierd met een Hema-worst, een bruine fruitschaal en heel veel taart. Ik wens u beiden veel plezier met dit feestjaar.
0: Ja. Ja, wat moet je hier nou van zeggen? Maar goed, dit is dan hint 2. En gisteren kreeg Koen van Sander een glas. Hij nam een slok en eigenlijk was meteen duidelijk wat er in het glas zat.
4: Oh, dit is tomatensap.
5: Ja,
4: dat neem ik echt nooit. Vind ik best lekker.
0: Ja, dus nog maar 1 ding te zeggen. Maandag zijn Koen en Sander weer terug. En maakt dus Sander bekend wat het cadeau wordt voor Koen. Ik heb echt geen idee.
4: Oh, dit is tomatensap.
5: Ja.

0: 70s, 80s en 90s. John Cicada. En Just Another Day, zometeen het nieuws met Renske.
1: Ja, ik vertel je zo waarom een hoop ouders de komende tijd behoorlijk creatief moeten zijn.
0: En je hoort ook George Michael.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
10: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
17: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel, heel, heel, heel, heel, heel lang.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
1: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Het weer van de Buienradar. Vanochtend een mix met wolken en zon. In het noorden kan er nog wel wat regen vallen. Later is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 19. Nog even naar de weg kijken. Alle vertragingen langer dan 15 minuten. Dat zijn er 3 op de A4 tussen Antwerpen en Dinteloord. Tussen de Nederlandse grens en Berg op Zoom-Zuid. Daar een defect voertuig. Vertraging is daar 18 minuten. En de A58 Vlissingen-Berg op Zoom. Tussen de Kreekrakbrug en Berg op Zoom-Zuid. Daar 15. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Dukenburg en Malden door wegwerkzaamheden. 19 minuten langzaam rijdend. 8:30 exact. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Renske.
22: Goedemorgen. In het oosten van Nederland wordt voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Een regionaal centrum deed hier onderzoek naar. In een paar jaar tijd kwamen ze bijna 800 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld zorg die wel was gedeclareerd, maar nooit geleverd. Doen criminelen via nepzorgbedrijven. Het geld verdwijnt daarna naar buitenlandse rekeningen. Onderzoekers denken dat er op veel grotere schaal wordt gefraudeerd dan nu bekend is. Hotels en vakantieparken hebben een drukke zomer gehad. Er waren in juli meer toeristen dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS waar het AD over schrijft. Is opvallend, de BTW is verhoogd van 9% naar 21% en de verwachting was dat dat mensen zou afschrikken. Maar brancheorganisaties juichen nog niet direct. Volgens hen zeggen dit soort cijfers weinig over de uiteindelijke winst, omdat de kosten flink zijn gestegen. De allerlaatste aflevering van het consumentenprogramma Kassa krijgt een bijzonder tintje. Niemand minder dan Felix Murders presenteert de slotuitzending in december. Hij vervangt de vaste presentatrice van Kassa, Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Murders presenteerde tussen 1989 en 2010 Kassa. Het programma stopt nu door bezuinigingen bij de NPO, maar het is wel genomineerd voor de Gouden Televisiering. En een kinderdagverblijf in Amersfoort heeft de deuren tijdelijk moeten sluiten vanwege een hardnekkige muizenplaag. De GGD en de gemeente grepen in nadat er onder meer overal kleine keuteltjes werden gevonden. Het kindercentrum kampt al 3 maanden met het probleem en heeft nu een week de tijd om de muizen definitief te verjagen. Door de sluiting zitten ineens ruim 200 kinderen thuis, wat natuurlijk behoorlijk schakelen is voor een hoop ouders.
23: Dit is Joe met Joey van der Velde.
0: En ik zeg goedemorgen zometeen Prince. Ga ook ABBA draaien met Mamma Mia. Eerst George Michael, dit is Careless Whisper.

0: 70s, 80s en 90s. Prince bij Joe.
1: Dit is Joe.
2: De Koen en Sander Show.
0: Zometeen de Goo Goo Dolls en Iris. Maandag zijn Koen en Sander er weer. En ze hadden het recent over handdoeken. Ja, want ze vroegen aan elkaar, hoe vaak pak jij nou eigenlijk een nieuwe handdoek? Nou, Koen en Sander die bleken toch iets anders te doen te hebben dan luisteraar Peter.
3: Ja, nou Sander, jij doet daar mee?
4: Ja, 3 tot 5 dagen denk ik.
3: Ja.
4: En ik sluit niet uit dat het soms bijna een week aantikt.
3: Ja, dat heb ik dus ook.
4: Je wordt goed te droog gehangen. En als ik mezelf met een beetje badendas heb ingesmeerd, dan ruikt hij gewoon de hele week naar badendas.
0: Peter, goedemorgen.
5: Goedemorgen, kledderkadetten. Het zal het daar meuren bij jullie.
0: Oh. Hey, maar jij gooit hem dan iedere dag in de hal? En Bas, hoe werkt dat?
5: 'S Ochtends, voordat ik mijn werk ga douchen, handdoekie. 'S Middags als ik thuis kom, douchen. Even de dag van jou spoelen. En 's avonds als ik ga sporten, weer een handdoekie. En niet meer, niet minder.
0: Nee.
5: Ja.
0: 3 nieuwe handdoeken per dag.
5: En als ik op vakantie ben, al helemaal. Dus de handdoek op de grond gooien, graag een nieuwe.
4: Je hebt een vrouw en kind ook?
5: Daar, ik heb zelf geen kinderen, ik heb een bonuskind wonen. En we gebruiken elke douchebeurt gewoon een schoon handdoek. En dus, het is niet meer dan normaal.
4: Jij gebruikt zo'n gemiddeld 50 handdoeken per week?
5: Ja, als je zo doorrekent wel, ja.
4: Dat is toch niet een bladvind?
5: Ik heb ook 19 zonnepanelen daarvoor.
4: Dan kan je ze ook gewoon opleggen, dan zijn ze ook droog.
0: Ja. Nou, mooi. Peter, dankjewel voor je reactie. Ik hoop dat je ondanks alles toch naar ons blijft luisteren.
4: Jeetje.
5: Ja, zeker. Nou, maar wel met een mondkapje op.
4: Ja, je moet opschieten, Peter, want je moet weer douchen, denk ik.
0: Ja, je moet weer.
5: Ja, ik ga weer.
4: Ja, maar je weet dat Peter ook nog eens twee keer per dag in bad zit.
0: Ja. Nou, niks aan antwoord ruikt hier in de studio. Ruikt het gewoon naar rozenblaadjes en een parfummetje. Ja, fris gewassen hoor, die gasten. Maandag zijn ze weer.

0: 70s, 80s en 90s. Zometeen meer daarvan na het nieuws met Renske.
1: Ja, het is vandaag nagelbijten voor spelers van Oranje.
2: De drie noten.
0: Ja, en dit is eigenlijk ook best wel makkelijk. Alleen moet je wel weten over welk liedje het gaat. De vraag is natuurlijk wederom, welk liedje zoek ik in de drie noten? Oké, radio iets harder. Dit is hem. Oh, wat was dit ook alweer? En nog even één keer. Nou, als je titel en artiest weet, zou ik zeggen, stuur even een berichtje in de app van Joe. Of spreek het in, dan druk je op het microfoontje en dan roep je het gewoon naar me. En dan spreek ik je zo meteen.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
11: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Hop, hop, hop.
18: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
20: Sportlife. Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
21: Dames en heren, de daluren beginnen.
22: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
23: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
24: De Beter Pickabillies!
25: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
27: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: 9 uur, goedemorgen. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Renske.
1: Goedemorgen. Een grote actie van de politie in Leiden. Gisteravond vielen zwaar bewapende agenten een woning binnen in een appartementencomplex. Agenten zeilden ab vanaf het dak naar het balkon en lieten een flitsgranaat afgaan, waarna ze naar binnen gingen. Eén persoon raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de politie de woning binnenviel, is nog niet bekend. Er gaat veel mis bij de nieuwe asielprocedure in ons land. Daarvoor waarschuwen vluchtelingenwerk en advocaten. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag zelf invullen op hun tablet. Maar die methode werkt niet echt. Veel mensen begrijpen de vragen niet en weten niet wat ze moeten invullen. Maar er zijn ook andere problemen. Bijvoorbeeld dat ze niet weten dat ze een afspraak met een advocaat hebben. Er wordt voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Alleen al in het oosten van ons land kwamen onderzoekers in een paar jaar tijd bijna 800 verdachte gevallen tegen. Via nepzorgbedrijven die criminelen opzetten wordt er bijvoorbeeld zorg gedeclareerd, maar nooit geleverd. Het geld verdwijnt dan naar buitenlandse rekeningen. Onderzoekers denken dat er op veel grotere schaal wordt gefraudeerd dan nu bekend is. En voetbal, want het is een belangrijke dag voor het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach Xavi maakt vanmiddag zijn allereerste selectie bekend. De grote vraag is of aanvoerder Virgil van Dijk doorgaat. Daarnaast ontbreken de geblesseerde Frenkie de Jong en Mats Wiever, wat de deur eventueel opent voor nieuwe gezichten. Vanaf volgende week speelt Oranje een aantal Nations League wedstrijden. De eerste is donderdag tegen Duitsland. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel wat regen vallen. Later op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 19.
0: Dan nog even naar de weg kijken. Vertragingen langer dan 10 minuten. Dat is er maar één gelukkig. De A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Dukenburg en Malde. Daardoor wegwerkzaamheden. 23 minuten langzaam rijdend. Ik zeg succes op de weg.
28: De Joe Singalong met Joey van der Velden.
0: Ja, goedemorgen. Ik heb wel zin in de singalong. Zometeen het antwoord natuurlijk op de drie noten.

0: de drie noten.
1: Hey Sandra.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Doe even situatieschets. Hoe ga je?
2: Ik zit koffie te drinken.
1: Je zit koffie te drinken. Nou, heerlijk toch? Ja. Voor de vrijdag.
2: Ja.
1: En meespelen met de drie noten. Heb je er heel lang over na moeten denken?

0: Nee, want ik hoorde hem. Ik weet niet of jullie hem al eerder hadden gedaan. Ik hoorde hem nu net en ik herkende het gelijk.
1: Nou, dat is dan heel knap. We hebben hem nog niet eerder gedaan. Dus dan ligt hij toch helemaal bovenaan in het geheugen.
0: Ja, ja, dat komt door dat filmpje, hè? Met zo'n driewielerautootje of zo, met die gast erin. En die zat zo'n tralala, tiddelididi.
1: Ja, precies, die reclame bedoel je?
0: Ja, ja.
1: Ja, oh, er gaat nu bij mij ook weer een lampje branden. Ja, ja, heel goed.
0: Klein lampje.
1: Even, heel klein lampje. Voor iedereen die er net bij is, dit zijn de drie noten. Nou, roep maar. Wie is het?
0: Ruth Syndicate met Mockingbird Hill.
1: En dat is helemaal goed! Gefeliciteerd!
0: Dankjewel.
1: Je krijgt het Koen en Sander pakket, inclusief een kussen naar wens van Beter Bed.
0: Hartstikke mooi.
1: Oké, nou,
0: dan
1: wens ik jou nog een fijne kop koffie en tot later, hè?
0: Ja, dankjewel.

alles kan een mens gelukkig maken. Boney M staat 50 jaar op de planken. Ja, die act heeft natuurlijk alle discotheken over de hele wereld gezien. Nu is er iets anders. Er is een theatertour, cross langs alle theaters in heel Nederland. Spelen ze alle muziek van Boney M met een band. Nog nooit gebeurd. Wedden dat deze in de finale...

0: Levering
1: vuurwerken.nl.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
3: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels, de specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
3: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne-yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne-yoghurt. Probeer nu.
10: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
17: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
18: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit de waarde van €50.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
21: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5.
0: Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
22: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Weer van de buienradar. Vanochtend een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel wat regen vallen. Later op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag 19 graden.
2: De Joe Singalong met Joey van der Velden.
1: Zometeen de Blues Brothers en Everybody Needs Somebody. Boudewijn de Groot en Jimmy en

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Wat, wat, wat.
9: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
20: Dit is Joe. Simple Minds, na het nieuws van 10 uur, Renske van der Zalm. Goedemorgen. Het heeft miljoenen gekost, de droogte van deze zomer. Dat heeft gezorgd voor flinke schade bij havenbedrijven. Door het lage waterpeil kon bijvoorbeeld een van de sluizen bij het Zeeuwse Terneuzen niet gebruikt worden en moesten schepen veel lichter beladen worden. Dat heeft behoorlijk wat gekost volgens een havenbedrijf. Omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen, willen ze de havens sneller aanpassen aan klimaatverandering. Het leek wel op een film gisteravond in Leiden. Zwaar bewapende agenten lieten een flitsgranaat afgaan en vielen abseilend appartement binnen, meldt Omroep West. Politie wilde iemand oppakken in dat huis, dat is gelukt. Verder is er weinig bekend. Het meisje van 15 dat verdacht wordt van de moord op haar ouders staat vandaag voor het eerst voor de rechter. De zaak is achter gesloten deuren omdat zij minderjarig is. Het echtpaar werd in juni doodgevonden in hun huis in het Groningse Meerstad. Het maakte allemaal veel impact op buurtbewoners, zeiden ze tegen Hart van Nederland.
21: Geschokt, ontzet, heel triest.
22: Hele lieve, rustige mensen, echt. Ik kon altijd even een praatje maken.
23: Dus dit komt echt rauw op je dak.
22: Zeker, heel rauw.
20: Het Openbaar Ministerie verdenkt het meisje van dubbele moord. Dat zou betekenen dat ze het misdrijf heeft gepland. En de familie van de in juli overleden acteur Kees Geel gaat aangifte doen van identiteitsfraude. Criminelen misbruiken zijn naam en foto's namelijk op het internet om mensen op te lichten met nepbeleggingen. Zijn nabestaanden noemen de actie heel pijnlijk. Ze waarschuwen iedereen om niet op de links te klikken en vooral geen geld over te maken. Geel speelde in tientallen films en series en overleed op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel wat regen vallen. Later op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 19.
24: Eén file waar je vertraging langer is dan 20 minuten. Dat is de A58 naar Tilburg tussen Bestemoer-Gestel. 8 kilometer file en een half uur vertraging.
25: Dit is Joe met Kai Merks.
24: Vrijdagochtend met muziek van Jacksons, Blame It On The Boogie na Sample Minds en Don't You Forget About Me.

Kai hier, goedemorgen. Het is vrijdag. Dat was lekker. Blijf dan de boogie van de Jacksons om alvast helemaal in het vrijdagsfeertje te komen. En moet je eens even opletten hoe ik echt de ultieme overgang ga maken nu van Blame It On The Boogie naar een weekend. Want Blame It On The Boogie is uitgebracht door de Jacksons. Origineel is van ene Mick Jackson, geen familie van overigens. Bij hem was het onderdeel van een album en dat album heet... Weekend Wizard Mobile. Yo!

0: Marley and the Wailers, Steer It Up. Kai hier, het is vrijdag. We vieren de vrijdag en ik zie dat je daar ook volop mee bezig bent in de app. Udo zegt, hey Kai, hier zit het vrijdaggevoel er lekker in. Het zonnetje schijnt, Joe lekker aan, er kan niks meer gebeuren. En Yvonne zegt, ik werk vandaag een halve dag, dus nog even tot de lunch en dan op naar een leuk weekend. En ik zag ook een bericht van Roel. Hallo Roel.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij hebt al heel veel zin in weekend, hoe komt het?
1: Mijn werkweek duurt al veel te lang.
0: Ja.
1: Morgen moet ik ook nog. Dus ik zit te smachten naar zondag en het is nog maar vrijdag.
0: En jij vraagt eigenlijk via de app van Joe, kijk, kun je me alsjeblieft al weekend geven? Dat ik gewoon startschot geef en dat je dan mag beginnen. Maar is dat dan überhaupt wel mogelijk als je morgen ook nog moet werken?
1: Ja, als jij op een of andere manier ervoor kan zorgen dat morgen lekker snel gaat of zoiets.
0: Ja, precies, ja. Een soort van god wil je eigenlijk dat ik ga spelen.
1: Ja, ja, ja. Precies. En jij bent Kai van de Radio Joe. Jij kan volgens mij op een of andere manier altijd heel veel klaarspelen.
0: Nou, weet je wat, Roel? Misschien als ik het zeg dat je in ieder geval in de weekend sferen die zaterdag door kan gaan. Zullen we dat dan afspreken?
1: Ja, dat is een heel goed idee, ja.
0: Beste Roel, jij hebt weekend!
2: Jij hebt weekend!
0: Geniet ervan, Roel.
1: Ja, kom goed, dankjewel. En jij ook.
0: Dit

0: steeds zo ongelooflijk goed. Dag Spiek van No Doubt bij Joe. Kai hier, goedemorgen. In de middagshow speel ik normaal gezien tussen 4 en 7 elke dag de Alpha Battle. Een spel dat winnaars kent, maar ook verliezers. En één van die verliezers krijgt zo een tweede kans om zijn of haar eigen score te verbeteren. Als dat lukt, krijgt diegene het eerste rondje in de kroeg op mijn kosten. Die ronde hoor je over een paar minuten. En ook deze. Moonlight Shadow, over een paar minuten.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: De mijnnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: 1 minuut over 10:30. Goedemorgen, je luistert naar Joe. Er staat 1 file op de weg waar je vertraging 20 minuten of langer is. Dat is de A58 naar Tilburg tussen Best en Moergestel. 9 kilometer file en een 30 minuten vertraging. Komt er een defecte vrachtwagen. Gaat naar verwachting nog tot 12 uur duren. Moet je richting

0: It's a heartache. Het is vrijdagochtend. Kai hier, fijn dat je er bent. Janet Jackson hoor je over een paar minuutjes, When I Think of You. Maar eerst is het tijd voor revanche.
1: De Alpha Battle. Rematch.
0: Juist, Sylvana, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kai.
0: Welkom
2: hallo.
0: In de show. Hallo. Voor we echt even aan het werk gaan, ik wil even het volgende weten. Want je bent aan het werk bij een tankstation net over de grens in Duitsland.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe staat het daar met de prijs? Want de benzineprijs hier was afgelopen woensdag echt een nieuw record. 2,72 geloof ik dat het was.
2: Zo. Voor onze L95, die staat op 2,33.
0: 2,33, en dat is dan voor diesel? Zeg je?
2: Oh, ja, dan moet ik even opstaan en even gauw kijken op het bord.
0: Oh joh, ach ja, ik dacht je weet wat je verkoopt, maar je hebt geen idee, begrijp ik, maakt niet uit. Ik
2: kan hem net niet zien, de diesel staat volgens mij op 2,41.
0: Ja. 2,41, oké.
2: Ja.
0: Dus het begint wel een beetje richting elkaar te komen, zeg maar.
2: Ja, wij zijn nog steeds de goedkoopste hier in de omgeving. Dus gezellig naar ons toe komen.
0: Heel goed. Sylvana, fijn dat je ook gezellig naar mij toe komt voor de Alpha Battle. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Ja, jouw taak is om je score van de afgelopen week te verbeteren. Dat waren 4 goede antwoorden. Als jij nu meer dan 4 goede antwoorden geeft, dan wordt het eerste rondje in de kroeg betaald. Door mijzelf.
2: Ja, leuk. Gezellig.
0: Leuk. Ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Je mag gaan spelen met de letter S.
2: S.
0: S. 30 seconden vanaf nu. Succes.
2: Dank je.
0: Een dier.
2: Slang.
0: Een groente.
2: Sla.
0: Een taal.
2: Een wat? Een taal?
0: Ja.
2: Spaans.
0: Iets dat je meeneemt op vakantie.
2: Shit.
0: Noem iets.
2: Nee, dat is een zonnebril. Maar zet. Oh, jeetje. Ja, Zandbal.
0: Een toetje.
2: Sorbet.
0: Een ingrediënt op je pizza.
2: Shit. Bepaalde er 5?
0: Dat is de vraag, hè? Dat is de vraag. Waren dit er nou net 5 of blijf je steken op 4?
2: Ja.
0: Beste Sylvana, ik zie hier een score van 5 goede antwoorden.
2: Yeah.
0: Het is gelukt. Rondje in de kroeg op mijn kosten dit weekend. Van harte.
2: Oké, dankjewel, Kai.
0: Maandag om 16:45 in de middagshow een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Spel blijft hetzelfde, de prijs is iets anders, want de hoogste score van de week wint 1000 euro. Dus ga alvast even lekker oefenen dit weekend. Robbie Williams bij Joe, na muziek van Janet Jackson.

0: on me. Nieuws van 11 uur komt eraan. Renske van der Zalm, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het kan leeg worden op de tribunes van Feyenoord. Hoe dat komt, hoor je zo.
0: En Fleetwood Mac Everywhere hoor je na het nieuws van 11 uur.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
13: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
14: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Klop, klop, klop.
15: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
13: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
17: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
18: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
19: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
20: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
22: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
21: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
23: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
24: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor? Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
25: Beleef de herfst bij Centerparks.
0: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting.

0: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Na het nieuws van 11 uur, Renske van der Zalm.
9: Goedemorgen. Er komt een nieuw meldpunt voor geweld tegen moskeeën, schrijft de NOS. Volgens een moslimorganisatie is het aantal incidenten nu niet goed in beeld, omdat moskeeën het maar zelden melden bij de politie. Dat doen ze vaak niet, omdat ze denken dat er toch niks mee wordt gedaan. Vanaf zondag kunnen moskeeën online terecht bij het nieuwe platform. Het meldpunt moet zorgen voor een beter overzicht en helpt om incidenten sneller op te pakken. De droogte van deze zomer heeft voor miljoenen aan schade gezorgd bij havenbedrijven. Het lagere waterpeil zorgde ervoor dat een van de sluizen in Zeeland niet gebruikt kon worden. Ook moesten schepen minder lading meenemen. Omdat ze denken dat zulke situaties vaker voorkomen, willen ze de havens sneller aanpassen aan klimaatverandering. In Michigan, in Amerika, is een F-16 neergestort tijdens een oefening, meldt de NOS. Op beeld op social media is een hevig brandig vliegtuig te zien waar zwarte rookpluimen uit opstijgen. De piloot kon uit het toestel komen door zijn schietstoel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de crash kon gebeuren is niet duidelijk. De piloot zou mogelijk een vogel hebben geraakt, zijn collega-piloot tegen de luchtverkeersleiding. En een deel van de supporters van Feyenoord gaat voorlopig niet naar wedstrijden van de club. Ze zijn boos over de manier waarop stadionverboden zijn opgelegd. Dat deed de club 47 keer na het vuurwerkgeweld in de wedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord supporters zeggen dat ook de mensen die geen rol hadden nu worden gestraft. Krijg je nog weer van Buienradar. Vanmiddag op de meeste plekken droog. Later meer bewolking en langs de kust regen. Het is een graad of 19.
8: Eén file waar je vertraging 20 minuten of langer is. Dat is de A58 naar Tilburg tussen Best en Moergestel. 9 kilometer file en 40 minuten vertraging. De weg is daar gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Moet je naar Tilburg, volg dan Den Bosch.
10: Dit is Joe met Kai Merks.

Je luistert naar Joe, Kai hier. Het is vrijdagochtend en we vieren de vrijdag. Hans wordt heel blij van Dire Straits. Hij zegt, ja, de Sultans zijn altijd vet. Hey, top, top, top, top. Zie je ook een bericht binnenkomen van Chris. Die roept een soort van om hulp in de app van Joe. Dus die wil ik zo heel even spreken over een paar minuutjes. In de tussentijd help ik je helemaal lekker aan het vrijdaggevoel met How Will I Know van Whitney Houston. Eén van de vele nummers waar de moeder van Whitney Houston als achtergrondzangeres te horen is. Dus lekker.

0: Show met Nick Kamen en I Promised Myself. Kai hier, goedemorgen. We vieren de vrijdag. Ik zie een bericht van Ab en Marcel. Die luisteren gezellig terwijl ze varen op een binnenvaartschip. Rick zit vandaag helemaal alleen op kantoor, dus de radio staat extra hard. En ik ga mezelf even een vervroegd weekend gunnen. En Chris heeft daarover ook een bericht gestuurd. Hallo Chris.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een hele fijne vrijdag gewenst. Nu al, zit de sfeer er een beetje in?
1: Ja, zeker.
0: Maar je verlangt eigenlijk nog meer naar echt weekend.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben druk aan het werk. En ik heb zweet op mijn voorhoofd. Ik heb gewoon zin in het weekend.
0: Ja, en het wordt ook nog eens warm dit weekend. Ook nog eens een keertje.
1: Mooi weer, zeker.
0: Ja, een mooi nazomertje krijgen we dit weekend. Wat ga je doen?
1: Ik ga lekker vissen.
0: En wat hoop je uit het water te trekken, Chris?
1: Ja, eigenlijk een hele dikke snoep te vangen. Meerdere, hopelijk.
0: Dus jij vraagt eigenlijk, Kai, roep alsjeblieft dat ik aan mijn weekend kan beginnen.
1: Het zou hartstikke leuk zijn. Heerlijk. Ja, zeker.
0: Ik ga bij deze doen. Beste Chris. Je hebt weekend!

0: in the night. En misschien als je het hebt over vrijdagochtend en richting het weekend, misschien wel het ultieme weekend nummer ook. Freedom. George Michael, hoor je zo.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: klus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Wop.
5: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meest in de beste aanbiedingen.
19: Smint.
20: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
20: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
20: Nee.
19: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
21: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
19: Smint. Boost yourself.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
23: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
23: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: 11:30, je luistert naar Joe. Goedemorgen, file op de A58 naar Tilburg tussen Best en Moergestel. 8 kilometer file, een half uur vertraging. Dat komt door de reddings- en bergingswerkzaamheden. Is de weg zelfs afgesloten. Moet je naar Tilburg, Breda, volg dan Den Bosch.
4: Dit is Joe.

0: Set by Joe, Listen to Your Heart. Goedemorgen, vrijdagochtend, Kai hier. We vieren de vrijdag en Yvonne is ook al lekker in de sfeer. Laat ze weten via de app van Joe. Ik heb weekend, ik ga vanavond het weekend in Leiden bij de streamers. Heel veel plezier. Twan zegt laatste loodjes van de vrijdag, maar ik moet zo nog wel even naar de tandarts. Oi, oi, oi, oi, oi. Nou, even afpilsen daarna, denk ik, Twan, als alles in orde is. En ook Marco is erbij. Hey Marco.
1: Goedemorgen, Kai.
0: Jij vraagt mij in de app van Joe eigenlijk maar om één ding.
1: Ja, of ik alsjeblieft mag beginnen aan mijn weekend.
0: En waarom is het nodig?
1: Ik heb 4 dagen gehad van 12 tot 13 uur werken. En ik heb thuis nog heel veel dingen liggen die ik in de verbouwing heb. Dus ik ben er echt aan toe.
0: En wat voor werk doe je, Marco?
1: Ik zit op de vrachtwagen en ik lever aan die grote blauwe jongen.
0: Ah, kijk eens aan. Het is natuurlijk ook best wel een drukke week geweest op de weg, toch?
1: Ja, dat is elke week.
0: Ja, dat is elke week. Ja, vooral als je met zo'n groot gevaart er rondrijdt natuurlijk.
1: Ja, nou, ja. Die rijdt op een gegeven moment als een personenauto, hoor.
0: En daar rij je net zo makkelijk mee natuurlijk. Ja. Ja. Marco, dan is het wel mooi geweest. Ik zeg alles neer. Je hebt weekend!
1: Dankjewel! Yeah!

0: West and We Close Our Eyes hoor je ook zo. En alvast eventjes je aandacht voor het volgende.
1: Met Joe naar de artiesten die je een keer live gezien moet hebben. Komende week tickets voor... Ja, dat moeten we nog even geheim houden. Je hoort meer maandagochtend in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
12: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van Voordeel,
16: Aldi.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: weer.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten.
6: Of nee, juichen voor Oranje.
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.

0: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Met Bruce Springsteen, Born in the USA, na het nieuws van 12 uur... krijg je van Frits Hemmelkamp.
3: Goedemiddag, de burgemeester van Humen, waar Overasselt onder valt... heeft de sluiting van een woning in het dorp met 14 dagen verlengd. In het huis zou familie wonen van Jan G., de eigenaar van de beschoten woonboerderij in Overasselt. De burgemeester zegt de woning langer te sluiten... om zo de rust in het dorp te laten terugkeren. Het wordt wel de gluurbril genoemd, of de pervert glass. De bril met ingebouwde camera die stiekem opnames kan maken... Justitie in Frankrijk gaat nu onderzoek doen of de bril gebruikt wordt voor seksuele intimidatie. Daarbij worden de brillen gebruikt om stiekem vrouwen te filmen. Ook in Nederland zijn er bezwaren tegen de bril. Zo wilde Scheveningen de brillen gaan weren van het strand. En KLM gaat onderzoeken of het beleid voor powerbanks in vliegtuigen aangepast moet worden. Aanleiding is de brand die vanmorgen ontstond aan boord van een vliegtuig onderweg naar Curaçao. Het toestel vloog al boven de Atlantische Oceaan, maar keerde toch terug naar Schiphol. Vorig jaar was er ook een incident met een oververhitte powerbank in een vliegtuig van KLM. Het Openbaar Ministerie zegt nog niet te weten waardoor de 51-jarige man in Rotterdam afgelopen weekend om het leven is gekomen. Agenten wilden de man controleren omdat hij mogelijk op een gestolen fatbike reed. Tijdens die aanhouding werd hij onwel en overleed. Achteraf bleek de fatbike overigens niet gestolen. Zijn familie heeft aangifte gedaan van doodslag. Het weer dan nog, vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Later meer bewolking en langs de kust kans op regen. Het wordt vanmiddag een graad of 19.
2: Dan nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. 1 file die eruit springt op dit moment op de A58 Eindhoven-Tilburg... tussen Best en Moergestel. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De oprit is dicht en de rechte rijstrook ook. Wil je richting Tilburg en Breda, volg dan Den Bosch over de A2 en de N65. Doe je dat niet, kom je in een file van 40 minuten terecht. En de andere files duren maximaal een half uur.
4: De Joe 80's Lunch met Guido Kuijn.
2: Een broodje kroket, een broodje kaas en natuurlijk een broodje 80's met zo'n Chaka Khan. Eerst Bruce Springsteen, dit is Born in the USA.

0: Buddy bij Joe.
1: Ja, ik heb de hele tijd het gevoel dat zij nog maar 60 is. Maar ze is al 73, maar denk nog geen seconde aan stoppen. Sterker nog, vanaf vandaag ligt er een nieuw album van Chaka Khan in de winkel. Heet Checkzilla.

show in de 80's Lunch. Iedere werkdag van 12 tot 1 alleen maar liedjes uit de jaren 80. Je mag ze ook aanvragen hoor. Kan gewoon via een berichtje in de app van Joe. Deze werd aangevraagd door Gerrit van de Heuvel, omdat hij jarig is. Gefeliciteerd, 42 jaar oud wordt hij. En ik weet al wat je moet vragen, Gerrit. Benzinegeld. Het is nog niet meer normaal aan de pomp. Wat een prijzen. Maar ik heb wel een tip om goedkoper te kunnen rijden. Verhuis naar Italië. Want daar betaal je geen wegenbelasting voor je eerste auto. Dus of we gaan daarheen of misschien een leuke voor het kabinet. Rob, luister.

0: Crazy bij Joe in de 80s lunch. Alleen maar liedjes uit de jaren 80. Iedere werkdag van 12 tot 1. En verzoekjes indienen mag nog steeds. Kan gewoon via een berichtje in de app van Joe. Zometeen hoor je Alphaville met Forever Young en ook Lionel Richie. En Dancing on the Ceiling.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Ja, daar ga je.
4: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: promovendum.nl/business.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
4: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
9: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
22: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst... betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
23: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: De Joe 80's Lunch gaat verder naar Joe Verkeerde of Flitsmeister. Twee files op dit moment die langer zijn dan een half uur. Op de A15 Nijmegen-Ridderkerk tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam is de rechte rijstrook dicht, even vertraging 32 minuten. En op de A27 Everdingen-Lexmond is een ongeluk gebeurd. Ook een half uur vertraging daar.
1: Dit is Joe. De Joe 80's Lunch met Guido Kuijn.
0: En zometeen Fox the Fox met Precious Little Diamond. Ook Lionel Richie komt eraan. Hier is het Alphaville, Forever Young. Goodbye.

Het is de Joe 80's Lunch met Fox the Fox, Precious Little Diamond. Dat je het meegekregen? In Amerika is er een man die wil op heel wat panden zijn eigen naam plakken. En die man, die heet Lionel Richie. Ja, die heeft er ondertussen bijna zijn eigen theater. Hij heeft er inmiddels al 60 uitverkochte shows gespeeld. Allemaal op dezelfde plek in het Encore Theater in Las Vegas. En er komen nu nog 6 shows bij. Nou, als die naam dan niet binnen nu en 2 maanden aan de gevel hangt, dan moet hij maar president worden. Je hoort hem nu, Dancing on the Ceiling bij Joe.

0: Mister Broken Wings bij Joe. Ik zie sla-spiesjes met makreel. Tom Kakai soep. Kebab-spiesjes,
1: lekker.
0: Parel couscous en ook een Greek orange-style taart. Anita, ben je dat allemaal voor jezelf aan het maken?
2: Het is ook voor andere mensen, ja. Mijn man is jarig en we vieren met de familie, een kleine familie, een leuk feestje.
0: Nou, wat leuk. Gefeliciteerd. Ja. Hoe heet je man?
2: Mijn man is Evert.
0: Evert. Nou, ja. Namens ons allemaal bij Joe van harte gefeliciteerd. En daar hoort natuurlijk ook een lekker ethisch liedje bij. Wat is jouw favoriet voor tijdens het koken?
2: Nou ja, Physical van Olivia Newton-John.
0: Ah, heerlijk.
2: Mag, altijd.
0: Nou, mooi. Mag van mij ook. Ga ik hem nu voor je draaien.
2: Heel fijn, bedankt.
0: En zometeen nog Sade.

0: dicht. We gaan zo meteen verder met de rest van de mooiste middag van de week. Het is de vrijdagmiddag van Joe. Met zo John Paul Young, Love is in the Air. Ook Michael Jackson en Beat It. En je hoort zo Frits met het nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. En je zou verwachten dat een oud-directeur van een bedrijf de regels wel kent. Maar bij KLM blijkbaar toch niet.
0: Zo meteen meer.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie olifant.
18: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: Download de app en start met Fit.
1: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Dit is Joe. Met Michael Jackson en Beat It, na het nieuws van 1 uur, krijg je van Frits en Mokkamp.
6: Goedemiddag. Het 15-jarig meisje dat ervan wordt verdacht haar beide ouders te hebben vermoord in Meerstad bij Groningen blijft voorlopig vastzitten. Dat is besloten tijdens de eerste rechtszaak vandaag. Omdat ze minderjarig is, wordt de zaak achter gesloten deuren behandeld. Wel werd duidelijk dat de twee ouders met een mes en een hamer om het leven zijn gebracht. De zaak wordt volgend jaar inhoudelijk behandeld. En de 51-jarige man die dit weekend in Rotterdam overleed, nadat hij werd aangehouden, had drugs bij zich. Volgens de OM gaat het om meer dan een gebruikershoeveelheid. Agenten wilden de man controleren omdat hij mogelijk op een gestolen fatbike reed. Kort na de aanhouding overleed de man. Zijn familie zegt aangifte te gaan doen van doodslag. En de powerbank die vannacht ontplofte aan boord van een toestel van KLM was van oud-KLM-directeur Camille Eurlings, melden meerdere media. Eurlings zou in slaap zijn gevallen terwijl de powerbank werd opgeladen. Het laden van een powerbank tijdens de vluchten van KLM is niet toegestaan. Het toestel was onderweg van Amsterdam naar Curaçao, maar moest door de ontploffing terugkeren. Voetbal dan. Bondscoach Xavi heeft zijn eerste selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Sportverslaggever Riepke Bakker heeft erin gedoken en vertelt wat allemaal opvalt.
7: De grote afwezigen zijn de 32-jarige Memphis Depay en de 34-jarige Weghorst. Hun interlandcarrière lijkt voorbij. De 35-jarige captain Virgil van Dijk gaat wel door. Joey Veerman krijgt van Xavi een nieuwe kans. En met Van Bommel en Zegiel zijn er ook twee talenten voor het eerst bij.
6: Oranje speelt binnenkort 4 wedstrijden in de Nations League. Komende donderdag is al de eerste. Dan speelt Oranje tegen onze favoriete tegenstander. Duitsland,
8: zegt dat.
6: Het weer dan nog. Vanmiddag zon en wolken. Lokaal dus nog kans op een bui. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht vrijwel overal een buitje. Maar morgen, dan wordt het beter. 20 tot 22 graden.
5: Dan nog het showverkeer op Flitsmeister. Er staan in totaal 30 files in het land. 2 daarvan zijn langer dan een half uur. De A15 Nijmegen-Ridderkerk tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. Kapotte vrachtauto zorgt voor 33 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. En ook je vertraging daar 33 minuten.
9: Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: En zo rollen we langzamerhand richting het weekend met straks Mariah Carey, I'll Be There, ook John Paul Young, Love Is In The Air.

het is Guido hier. Zo nog Bette Midler, Beast of Burden. Maar eerst wil ik wel van je weten. Heb jij je wel eens op een heel onhandig moment versproken? Dat je bijvoorbeeld een grapje maakte over je baas?

Amelin in bij Joe. Goedemiddag, het is Guido. En heb je jezelf als de vraag gesteld: als er in het bos een boom omvalt, maar er is niemand in de buurt om het te horen, is er dan wel geluid? Of is stilte echt iets waar je lichaam anders mee omgaat? Nou, daar kunnen filosofen echt jaren, nou wat zeg ik, decennia, wat zeg ik, eeuwenlang hun hoofd overbreken. Dat ik soms denk, joh, kun je even wat anders gaan doen? Maar er is nu antwoord op een van die twee vragen. Stilte is namelijk wel iets dat je oren echt horen. Lekker is die afgevinkt. Nu die ander nog.

Altijd ogen dicht en ontzettend genieten. Heb je mij altijd het gevoel alsof ik boven de wolken uitstijg. Zo gaaf. Stuurt Mike via een berichtje in de app van Joe. You're the Depeche Mode en enjoy the silence. Het is bijna 2:30 en dat betekent dat het zo weer tijd is voor een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. En daarbij kun je het partyspel Hitster Battle of the Generations winnen. En bij de Hitquiz krijg je een aantal fragmenten van liedjes. En aan jou is het om te zeggen, komen ze uit de 70s, de 80s of de 90s? Wil je meespelen? Kans maken op dat spel? Pak dan de app van Joe bij en stuur mij uit welk decennium dit liedje komt. Uit welk decennium komt ABBA met Dancing Queen? Stuur het nu in via een berichtje in de app van Joe. Doe je zometeen misschien wel mee met de Hit Quiz.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
14: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew. We kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen
0: na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
27: 13:30 geweest, goedemiddag. Dit is het Joe Verkeer door Flitsmeister. In totaal 164 kilometer file in het land. En de twee langste files die zijn langer dan een half uur en staan op de A27. Utrecht-Gorkum tussen de Houtensebrug en Lexmond, 42 minuten. Komt door bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn daar dicht. En nog file op de A50, Arnhem-Oss tussen Valburg en de Maasbrug, 39 minuten vertraging. Heb je je file niet gehoord, sta je maximaal een half uurtje vast.
28: Dit

0: En Dancing Queen. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo nog Alice Sommelier en Is This Love?
1: De Joe Hit Quiz.
0: Eens even kijken of Diana wat weet van de hits uit de 70s, 80s en 90s. Diana, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Richting het weekend gaan we. Heb je nog leuke plannen voor het weekend?
2: Wij hebben vanavond een bedrijfsfeestje van ons bedrijf waar ik nou aan het werk ben.
0: Wat leuk. En met hoeveel mensen is dat dan?
2: Nou, er hebben zich niet heel veel mensen opgegeven. Dat is heel teleurstellend. Maar we gaan met een groepje van 30.
0: 30? Oh, dat is toch wel een leuk groepje. Moeten we anders nog mensen oproepen nu om mee te gaan of wordt het dan gekhuis?
2: Dat mag, maar ik weet niet of dat wel heel veel zin nog heeft.
0: Nou, wie weet.
2: Dat
0: wie weet,
2: het super gezellig zijn natuurlijk.
0: Allemaal naar Eibergen vanavond, maar dan wordt het misschien...
2: Nee.
0: Oh, niet? Oh,
2: het feestje is in Enschede.
0: In Enschede, oké. Okay. Ja. Nou, voordat we daar een soort Project X lostrekken, laten we daarover ophouden. Tenminste, ik ben nog wel benieuwd naar het thema.
2: Het thema, dat is horror.
0: Oh. Nu al?
2: Ja, nu al.
0: Oh, ja, dat vind ik vroeg. Oké, okay, dan snap ik wel dat een paar mensen zeggen... nou, het is mij even te spannend. Maar ik wens jou wel heel veel plezier vanavond. Maar eerst eens even kijken of jij met een mooie prijs het weekend ingaat. Je krijgt in de Joe Hit Quiz 3 hits te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen... of het een hit uit de 70s, 80s of 90s is. Heb je alles goed, dan win je. Maar een fout maken kan niet. En heb je ze allemaal goed, dan krijg je het partyspel Hitster Battle of the Generations. Waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, laat maar komen.
0: Hartstikke mooi, dan is hier jouw opgave 1.
2: Ja, dat zijn de jaren 80, Madonna.
0: Madonna, Borderline uit 1986. Dat is goed. Je staat al op 1 punt. Dit is fragment 2.
2: De 90.
0: Jaren 90.
2: Ja.
0: Crowded House Weather With You komt uit 1992.
2: Kijk,
0: heel goed. Gaat het dan weer eens lukken? De laatste opgave, let goed op.
2: Tachtig.
0: Jaren 80, ja. Tina Turner en The Best komt uit 1989!
2: Yay.
0: Yay. Nou, goed gedaan Diana, gefeliciteerd! Je wint het partyspel Hipster Battle of the Generation, dus heel veel speelplezier daarmee!
2: Nou, dankjewel!
0: En
2: goed.
0: Succes op het horrorfeestje vanavond, er zijn niet allemaal van die schrikmomenten toch?
2: Dat valt allemaal wel mee.
0: Wordt gewoon een gezellige avond.
2: Nou, precies.
0: Heel veel plezier en mooi weekend.
2: Dankjewel, jullie ook.

0: Sunshine bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen hoor je dat in een familie talent van vader op zoon of van moeder op dochter door kan gaan. En ook muziek van Tina Turner, de best. Net als Gary Rafferty met Baker Street is onderweg. En ook het nieuws met Frits. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, Kees Vlodder die zei ooit... Buurman, wat doet u nu? Ja. Nou, datzelfde zei Rob Jetten vandaag tegen de BBB... maar dan niet in een tochtige garagebox.
0: Oh.
2: Met Joe naar de artiesten die je een keer live gezien moet hebben. Komende week tickets voor... Ja, dat moeten we nog even geheim houden. Je hoort meer maandagochtend in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster, Battle of the Generations.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
12: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
13: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
11: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest.
14: Staat je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
20: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee.
21: Plus, welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor €10. En kans op een avondje uit te waarde van €50.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: Sta strak op de muur, ook op mengverf. Doe een ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Met muziek van Tina Turner, de best, na nieuws van 2 uur. Krijg je van Frits Hemmelkamp.
4: Goedemiddag. Premier Rob Jetten heeft vanmiddag een stevig gesprek gehad met Henk Vermeer van de BBB. Jetten vindt het raar dat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunt, terwijl datzelfde kabinet met de BBB in onderhandeling is over steun aan de begroting. De BBB heeft in de Tweede Kamer slechts 3 zetels, maar in de Eerste Kamer 11. Daarmee is de Partij voor het Kabinet een belangrijke partner om zaken mee te doen. De 15-jarige verdachte die mogelijk haar ouders heeft vermoord in Meerstad bij Groningen blijft in voorlopige beperking zitten. Werd vandaag duidelijk tijdens de eerste zitting. Verslaggever Noor Vloeimans van RTV Noord vertelt wat er verder is uitgekomen.
5: Het meisje zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat en met hulpverleners. Ze zit in een jeugdgevangenis ergens in Nederland. Het OM mikt op een inhoudelijke behandeling ergens begin volgend jaar. Er is nog een niet-inhoudelijke zitting ergens in december.
4: Het meisje zou haar ouders om het leven hebben gebracht met een mes en een hamer. De politie heeft gisteravond 14 mensen aangehouden tijdens een protestactie tegen de komst van een AZC in Opheusden in Gelderland. De demonstratie was bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over de spreidingswet. Die stelt dat Opheusden 130 asielzoekers moet opvangen. Buiten het gemeentehuis werd met vuurwerk gegooid en daarbij raakte het pand beschadigd. En motorcoureur Colin Vijer komt dit weekend niet in actie tijdens de Moto2-race voor de Grand Prix in Oostenrijk. Vijer kwam tijdens de vrije training ter val en nu blijkt dat hij daarbij zijn sleutelbeen heeft gebroken. Vijer is de nummer 10 in de WK-stand. Volgende race is op 4 oktober in Japan. Of Vijer dan wel in actie komt, is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er vanmiddag lokaal nog kans is op een bui. We krijgen de zon vrijwel niet te zien. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Morgen opnieuw bewolkt met kans op een bui en dan zo'n 21 graden.
3: Welke Joe-verkeer op Flitsmeister. De vrijdagmiddagspits is inmiddels uit de startblokken. 233 kilometer vertraging op dit moment. Langs de 2 files staan op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Zwijndrecht. 38 minuten. En die andere staat op de A58 Arnhem-Oost tussen Heteren en de Maasbrug. 36 minuten. Heb je vertraging niet gehoord, sta je maximaal een half uur vast.
6: Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: En dat talent over kan gaan in het bloed, dat ga ik je zo meteen bewijzen. Ook muziek van Gary Rafferty is onderweg naar Tina Turner en The Best.

Gravity, Baker Street bij Joe. Met altijd het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Straks nog Queen met The Show Must Go On. Ja, ik vind het wel leuk om te zien dat talent in het bloed kan zitten bij de familie Womack. Want de dochters van Womack en Womack, de Womack Sisters, die hebben nu een nieuw album.

soulvol. Want ja, muzikaal talent zit in de familie. Sterker nog, de opa van de Womack Sisters is Sam Cooke. Cirkel rond, alleen maar talent. Ga je nu ook weer horen in

ook zo dat er zoveel mensen jarig zijn. En dat is niet gek. Want september is stevast de maand waarin de meeste baby's worden geboren in Nederland. 30 september is het hoogtepunt. Want dan worden er 44.000 mensen een jaartje ouder. En dat is niet gek. 9 maanden.

0: Oh, meneer Sound Machine en Conga bij Joe met Zo Nog, The Police en ook Robin S.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Hallo,

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.nl.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Special Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De Peter Pickabillies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind de perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met Vind.
16: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10. En kans op een avondje uit te waarde van €50.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Het is 2:30, goedemiddag, Joe Verkeerde Flitsmeister. In totaal 315 kilometer file in het land. En de drie vertragingen die het langst zijn, die staan op de A9, Alkmaar Amstelveen, tussen Velzen en Rotterpolderplein, komt door dieren op de weg, je vertraging 35 minuten. De A16, Rotterdam-Breda, tussen Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug. Kapotte auto zorgt ervoor dat de twee rijstroken dicht zijn. Vertraging daar 37 minuten. En de A50, Arnhem-Os, tussen Heteren en de Maasbrug, 48 minuten. Sta je ergens anders vast, dan heb je maximaal een half uur tijdverlies.

0: de vrijdagmiddag van Joe. De hits uit de 70s, 80s en 90s. Met zo de Police, Roxanne en ook Eros Ramazzotti. En iedere ochtend hoor je hier op Joe de Koen en Sander Show. En die hebben iets te vieren. Heel leuk, want Koen en Sander werken nu al 20 jaar samen. En daarom geven ze elkaar allebei iets voor de eerste keer. En het is eerst de beurt aan Sander om een cadeau aan Koen te geven. En deze hele week heeft hij al flink wat hints gegeven. Annemiek, heb je dat meegekregen?
1: Ja. En blanco papier.
0: Ja, er zijn drie hints geweest. Een leeg A4'tje. Hint van de koning. Een soort toespraak van de koning gemaakt met AI. Ja. En een glas tomatensap.
1: Ja.
0: Kan jij er gehakt van maken?
1: Het heeft natuurlijk iets met een speech te maken.
0: Denk je?
1: Mijn hoofd gaat alle kanten op nu, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, die van mij ook, Annemiek. Maar gelukkig horen we Koen en Sander aanstaande maandagochtend vanaf 6 uur gewoon weer op Joe. En dan hoop ik dat we dan een keer antwoorden krijgen, want ik word ook gek.
1: Nou, ik ben eerlijk gezegd altijd 5:15 op, dus om 6:00 zet ik hem ook meteen aan. Maar ik ga er echt diep over nadenken. Mocht ik nog iets weten, ga ik je meteen even een berichtje sturen.
0: Ja, akkoord. Wens ik je van nu alvast een fijn weekend en succes met nadenken.
1: Ja, jij ook.
0: Yo, doei.
1: Dankjewel.

0: Human League bij Joe. En Human. En ben je een beetje een perfectionist?
1: Dat als je iets gemaakt hebt, er later naar kijkt en misschien wel denkt, nou, ik ben helemaal niet tevreden erover. Nou, dan kun je de hand schudden met Vanilla Ice. Die heeft weer een nieuwe versie van zijn grote hit Ice Ice Baby gemaakt. En ik zeg weer, omdat het versie 5 is. Now that the party is jumping, with the bass kicked in and the
0: Vegas are pumping. Quick to the point, no fake. Ja, ik hoor wel wat verschil, maar. Ja, het is een andere tekst. Ja, ik vind het allemaal leuk, maar ik vond het origineel eigenlijk al prima. Is niet voor niets een hit geweest. Uit 91, Vanilla Ice.

0: Vanilla Ice. En Iced Ice Baby bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Straks de Buggles, Video Killed the Radio Star. En ook Phil Collins samen met Philip Bailey. Easy Lover komt eraan. Net als het nieuws krijg je van Frits. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Sinds de beschieting van zijn woonboerderij in Overasselt was Jan G. spoorloos verdwenen. Inmiddels is bekend waar hij verblijft, al zal hij daar zelf niet heel blij mee zijn.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je.
16: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
18: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Met Phil Collins, Easy Lover. Na het nieuws van 3 uur krijg je van Frits en Mokan.
14: Goedemiddag. De politie in Duitsland heeft de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden. G. is de eigenaar van de beschoten woonboerderij waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam. G. zou worden verdacht van het smokkelen van 4000 kilo drugs. Sinds de schietpartij bij zijn woonboerderij was het niet bekend waar G. verbleef. Nederland heeft inmiddels aan Duitsland gevraagd om G. over te leveren. Er is forse kritiek op hoe beveiligers omgaan met asielzoekers in de verscherpte toezichtlocaties. Daar zitten vooral kansarme asielzoekers en mensen die overlast geven. De kritiek komt van de inspectie die de dagelijkse werkwijze heeft onderzocht. Asielminister Van den Brink heeft aangekondigd het beleid aan te gaan passen. Zo mogen er geen handboeien meer worden gebruikt, maar fouilleren mag nog wel. In Rome is een lerares met een mes aangevallen door een leerling. Ook bespoot hij haar met pepperspray. Volgens medescholieren probeerde hij de aanval te livestreamen op Telegram. Andere leerlingen grepen in en wisten de jongen te overmeesteren. De lerares is niet in levensgevaar, maar wel in shock. Naar de westkust van Australië is een zwemmer doodgebeten door een haai. Hij zou in zee zijn gegaan in de buurt van de stad Perth. Na de vondst van de man zijn alle stranden in de omgeving gesloten. Het is de 5e dodelijke haaiaanval in Australië dit jaar. En deze week verloor nog iemand een deel van zijn been door een haaienaanval. Het weer dan nog. Vanmiddag een mix van zon en wolken, maar wel vrijwel overal droog. Het wordt vanmiddag zo'n 19 graden. Morgen overwegend bewolkt met soms lokaal kans op een bui bij zo'n 19 tot 22 graden.
13: Dan nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. Er staan in totaal 72 files in het land. En de langste staat op de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Bankhoef. 3 kwartier vertraging.
15: Dit is Joe met Guido Kuijn.
13: Heel veel sterkte als je stilstaat. Ik ga je door die file heen trekken met zo'n Whitney Houston. Ook de Buggles naar Phil Collins en Philip Bailey. Dit is Easy Lover.

0: Level 42, Lessons in Love. Goedemiddag, het is Guido hier. En hoe vaak heb ik afgelopen week al op de radio geroepen?
1: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Ik denk wel een keer of 15, maar waar werd ik vanmorgen mee wakker? Een pushbericht op mijn telefoon. Na zomer in aantocht. Serieus. Dus haal de korte broeken en zomerjurkjes maar weer van zolder, want aanstaande woensdag wordt het 25 graden. Maar hou de regio's ook bij de hand, want dit weekend gaat het weer regenen.

0: en Staying Alive bij Joe. Met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Neil Diamond, Sweet Caroline. Ook Tony Esposito en Papa Chico komt eraan. Oh, en let even op dit.
1: Met Joe naar de artiesten die je een keer live gezien moet hebben. Komende week tickets voor... Ja, dat moeten we nog even geheim houden. Je hoort meer maandagochtend in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
6: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
5: Zei jij nou 200 euro?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
5: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
10: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment

0: lopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Bijna 3:30. Goedemiddag, dit is Joe met de Joe Verkeer op Flitsmeister. Er zijn 2 files langer dan een 30 minuten op dit moment. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Gorkum 32 minuten. En de langste van vanmiddag op de A50 Arnhem-Oss tussen Grijsoord en de Takietersbrug 3 kwartier vertraging. Sterkte!
3: Dit is Joe. 70's. 80's. 90's.

Goedemiddag, het is Guido hier en ik krijg veel berichtjes in de app van Joe van mensen die nog even die laatste minuten van de laatste werkdag van de week door moeten. Zo richting het weekend. Maar daar hebben we iets op bedacht. De vrijdagmiddagboost, straks vanaf 4 uur. Alleen maar liedjes waar je energie van krijgt. Heb je verzoekjes? Mag je insturen via de app van Joe. Een Crowded House hoor je naar Tony

Hoe lang heb jij je auto al? En hoeveel kilometer heb je ermee gereden? Ik denk wel minder dan 1 miljoen. Maar ik vind het toch krap. Een man in België is het gelukt om 1 miljoen kilometer met zijn auto te rijden. Zijn oude Audi uit 1991. En zijn geheim is, schrijf mee, rij rustig, voorzichtig en vooral niet te sportief. Bij de stoplichten en zo. Dus je kan dan lang doorrijden, maar je bent wel altijd als laatste op je werk.

0: Want to Hurt Me. Ja, zeg dat. En het weekend wordt zometeen afgetrapt door Jos in de vrijdagmiddagboost. Heb je nog een liedje nodig waar je echt energie van krijgt om nog even dat laatste uurtje van de werkdag door te komen? Stuur hem nu in via een bericht in de app van Joe. Hoor je misschien zometeen al. Sowieso zometeen het nieuws met Frits. Goedemiddag.
1: Hallo, hij staat bekend als een enorme autoliefhebber en autoverzamelaar. Maar toch verkoopt Jeremy Clarkson nou 3 van zijn meest dierbaarste voertuigen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles.

0: bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Het is 4 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Frits Emmelkamp.
19: Goedemiddag. De speciale inleveractie voor vuurwerk heeft tot nu toe ruim 2400 kilo vuurwerk opgeleverd. De actie loopt sinds 1 september en de inleverpunten zijn elke dag in een andere stad. De komende dagen zijn onder andere Rotterdam, Enschede en Deventer aan de beurt. Vuurwerk afsteken is vanaf deze jaarwisseling verboden. De Raad van Europa heeft forse kritiek op de verkiezingen in Rusland. De Raad noemt die nep voor een nep parlement. Volgens Europa zouden de verkiezingen vooral voor de bühne zijn en staat de uitslag al vast. Poetin gaat winnen. De regeringspartij Verenigd Rusland gaat de driedaagse stemming naar verwachting dan ook met grote cijfers winnen, omdat de oppositie vrijwel volledig buitenspel is gezet. En nieuws over Jeremy Clarkson. Hij verkoopt 3 van zijn iconische auto's uit de tv-serie The Grand Tour. Het gaat om de lichtblauwe Lincoln Continental Mark IV uit 1978. Clarkson reed de Amerikaan in een speciale corona-serie Lockdown. Ook zijn knalrode Alfa Romeo GT4 6 uit de serie over Well-Aged Scotch gaat onder de hamer. En tot slot doet hij ook zijn Lancia Monte Carlo Spider 1982 van de hand. Deze wagen reed hij door Zimbabwe en Botswana, zijn laatste serie van de Grand Tour. Waarom hij de auto's van de hand doet, dat maakt hij bekend in de nieuwe serie van Clarkson's Farm. Sport dan nog. PSV-middenvelder Ruben van Bommel zit voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem op de lijst gezet. En dus is voor vader Mark van Bommel, die nu bondscoach van België is, een apetros moment aangebroken. Hij werd daarna gevraagd toen hij zelf net een persconferentie gaf.
3: Ik heb zelf voor het Nederlands elftal gespeeld. In het Nederlands dat het hoogst haalbare, net zoals dat je gewoon een duivel wordt.
20: Proficiat, want het is
3: ik weet niet hoe laat het is.
20: Hij is zo net geselecteerd.
3: Denk je dat ik het al wist? Ik ben er heel trots op.
19: Ja, de spitsen Memphis Depay en Wout Weghorst, die zijn niet opgeroepen. Wat wel is opgeroepen, dat is de regen. Dat is namelijk vanmiddag nog steeds het geval in ons land. Lokaal kans op een bui. Vanavond is vrijwel het hele land regen. Morgen bewolkt, misschien wederom regen, maar dan wel 21 graden.
18: Frits, dankjewel. Gaan we naar het Joe-verkeer van Flitsmeister. Er staan 76 files in Nederland. 3 files zijn een half uur of langer. Op de A2 sta je vast tussen Eindhoven en Utrecht, tussen Sint-Michielsgestel en Empel, daar 34 minuten vertraging. A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen Beverwijk-Oost en de brug over het Zijkanaal C, daar 39 minuten. En de A50, de laatste die langer is dan een half uur, Arnhem-Oss tussen Grijshoort en de Tacitusbrug, daar 48 minuten vertraging. Sterkte!
21: Dit is Joe met Jos Egging.
18: Vrijdagmiddagboost. Hey, goedemiddag, Jos hier en ik heet je van harte welkom bij de Vrijdagmiddagboost. Het weekend staat om de hoek en om die met een hoge dosis energie te beginnen, geef ik jou een uur lang alleen maar liedjes waar jij een enorme boost van krijgt. Nou, welke liedjes dat zijn, ja, dat bepaal jij natuurlijk. Dus kom maar door, open de Joe-app, ga even naar beneden, dat berichten-icoontje tik je aan en dan gooi je hem deze kant op. Hey, leuker nog, als je hem even inspreekt, doe dat even. Nanda hebben we aan de telefoon. Nanda, goedemiddag! Hey. Nanda, welkom in de Vrijdagmiddagboost. Je bent aan het schuren?
22: Ja.
18: Vertel eens waar.
22: Zuid-Vlaanderen.
18: Kijk. En jij bent bijna aan je weekend toe, de verfpot nog bijna dicht, denk ik.
22: Jazeker.
18: Wat voor project ben je mee bezig nu?
22: We zijn een huis aan het opknappen.
18: Ah, dat is altijd mooi, toch?
22: Ja, zeker, zeker.
18: Heb je nog snode weekendplannen?
22: Ik heb op zaterdagochtend altijd les met de tijgers in Axel. Dat is taekwondo-les.
18: Kijk.
22: Dus dat kan mij helemaal lekker op uitleven.
18: En die energie die krijg je dus van je Rhythmics?
22: Ja, zeker.
18: Zullen we het gewoon gaan doen?
22: Ja.
18: Dan is de eerste voor jou in de Vrijdagmiddagboost. Nanda, geniet van je weekend hier voor jou, de Eurythmics.
22: Doeg!

0: Vrijdagmiddag, je bent bij Joe, de beste uit de 70s, 80s en 90s. Ik ben Jos, goedemiddag. En Jolanda, die heeft het lekker hoor. Ze is aan het puzzelen en geniet van Zuid-Frankrijk. Nou, hopelijk heb ik het nog beter voor je gemaakt met het nummer wat je wilde horen. Peter Gabriel, Salisbury Hill. Vrijdagmiddag boost. Ja, alleen maar liedjes waar jij een dikke energieboost van krijgt deze vrijdag. Altijd goed om te hebben zo aan het eind van de week, toch? Nou, welke liedjes dat zijn, dat bepaal jij. Pak de Joe-app. En stuur me je favoriet. Tik app of het berichten-icoontje, dan krijgen we hem hier binnen. Heeft bijvoorbeeld ook Annelies gedaan.
1: Nou, dankjewel. Dit is een lekkere starter zo, hè?
0: Een belangrijke vraag. Ben je klaar voor het weekend, Annelies?
1: Ja hoor. Ja? Ja, ja hoor. Ja, dat gaat wel. We sukkelen er zo een beetje in. Heerlijk, niks.
0: Boodschappen in huis.
1: Ja hoor, alles gedaan.
0: Is de bol al ingeschonken?
1: Nee, ik zat net aan de koffie met een taartje, dus dat is ook wel lekker.
0: Heb je wat te vieren?
1: Nee hoor, maar je mag elke dag vieren.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Praat ook heel makkelijk toe naar je favoriete nummer in de vrijdagmiddagboost.
1: Zeker weten,
0: vertel eens.
1: Ja, Brand New Day, ik bedoel, hè, elke dag vieren. Je hebt elke dag weer een nieuwe dag. Als je een roldag hebt gehad, dan wordt het toch weer een nieuwe dag.
0: En is dit dan 's ochtends vroeg ook jouw soundtrack?
1: Ja, ik word daar super vrolijk van als ik dat hoor. En dan, ja, dan ook al heb je een rotbui, zo'n lied, dat komt weer helemaal, ben je weer blij.
0: Nou, een portie weekendenergie van Annelies, niet normaal.
1: Lekker.
0: Mag ik jou een mooi weekend wensen?
1: Ja, dankjewel. Jij ook. En bedankt voor het draaien.
0: The Wistars bij Joe.
1: Joehoe!

Christian die wilde snel naar huis gaan, schrijft hij in de Joe-app. En Robert Miles kon er wel heel goed bij helpen. Nou, hopelijk heb je geen bon gepakt. Children hoorde je bij Joe. Het is de vrijdagmiddagboost hier bij Joe. Ja, en wat wil je horen? Pak even je telefoon erbij en stuur me een berichtje. Mag ook over andere dingen gaan, nog geen probleem. Fotootjes ook altijd welkom. Komen leuke dingen binnen via de Joe-app. Wat appjes. Max, die zegt... Mijn collega en ik hebben de hele dag pech gehad met klussen. We kunnen nog wel even een boost gebruiken. Nou, gaan we doen, Max. Sterkte. Ludie die zegt... We zitten in Malaga. Lekker te luisteren naar Joe. Hey, buenos dias. En Jason die zegt... Ik trek net de deur van de koelkast open om een heerlijk biertje te nemen. Nou, proost op het weekend. Jij ook, jongen. Geniet ervan. En Gaby die zegt, lekker aan het luisteren in de file. Ja, even kijken naar die files. De langste op dit moment op de A50 Arnhem-Os. Tussen Grijzoord en de Takitusbrug. Daar 50 minuten vertraging. Sterkte. De vrijdagmiddagboost nu met Pat Benatar. Love is a better

0: Cat Benatar bij Joe. En Love is a Battlefield op vrijdagmiddag. In de vrijdagmiddag boost. Op weg naar je weekend. Oh, lekker. En zometeen gaan we de boost nog even wat meer opendraaien. Ik heb er zin in deze vrijdag. Maar weet ook dat deze boost alleen bestaat door jou. Dus welk liedje geeft je net die laatste oppepper aan het einde van de week en het begin van je weekend? Stuur het maar door. Kom maar op met jouw bericht in de app van Joe. Tik op het berichten icoontje onderin en stuur hem op. Het nieuws met Frits hoor je ook zometeen. En deze.
1: Mijn, oh mijn, oeh, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot over mijn oren. Smol verliefd op jou.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Go!

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
8: Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Het weer van Buienradar. Vanmiddag lokaal nog een kans op een bui. Vanavond in vrijwel het hele land regen. Morgen is het bewolkt. Misschien een druppie regen. En dat bij zo'n 21 graden. Dan Joe Verkeer van Flitsmeister. 75 files in Nederland. 4 files zijn langer dan een half uur. En hier sta je vast op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Leenderheide en de randweg N2 Valkenswaard. 42 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Feyenoord, daar 33 minuten. A27 dan, Utrecht-Gorkum tussen Everding en Gorkum, 37 minuten. En de laatste op de A50, hele lange, heel veel sterkte aan die kant. A50 dus Arnhem-Oss tussen Renkum en Ewijk, daar 1 uur en 1 minuut vertraging. Het nu.nl nieuws van 4:30. Frits Emmelkamp, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Goed nieuws en slecht nieuws over toeristen in ons land. Het cijfers blijkt dat er dit jaar meer toeristen ons land wisten te vinden, maar ze verblijven hier wel fors korter. Volgens de sector komt dat doordat de BTW is verhoogd begin dit jaar van 9% naar 21%. Mocht je nog een lumineus idee op de plank hebben liggen, dan is dit het moment om dat aan de grote klok te hangen. Het prijzengeld voor de Nobelprijs is namelijk fors omhoog gegaan. Winnaars krijgen straks 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van bijna een ton. Overigens beslist het Nobelcomité zelf wie die prijs dan krijgt. Rijkswaterstaat is boos op Defensie. Die is vanmiddag namelijk met een militaire truck over de afgesloten Merwedebrug gereden. De brug bij Gorkum is verzwakt en daarom al maanden verboden terrein voor vrachtverkeer. Defensie heeft inmiddels sorry gezegd.
19: Peter, dankjewel hè. Yo.
20: Dit is Joe met Jos Eggink.
19: Midden in de vrijdagmiddagboost. Goedemiddag, zometeen. Doe maar een smoor verliefd. En deze voor onder andere Niels.

0: Ja, veel regen in de lucht, maar ook liefde. Door Annemiek heb je smoorverliefd gehoord van Doe Maar tijdens de vrijdagmiddagboost hier bij Joe. Een hele goede middag. Ja, je kan nog steeds je favoriet doorsturen om je laatste werkuurtjes misschien wel door te helpen. Ik heb nog ruimte, dus laat het maar weten via de Joe-app. Ik hoor het heel graag van. Er kwam een leuke binnen van onder andere Daphne. Ja, we gaan even samen terug in de tijd. Vertel, waar zijn we?
1: We zijn in Portugal en ik kon niet wachten dat mijn huiswerk klaar was en dat ik naar buiten kon.
0: En wat was er in Portugal allemaal te doen?
1: Nou, niet zoveel, maar we hadden een leuke groep jongelui waar we mee optrokken. En was de tijd zonder mobiele telefoon. Het was erg gezellig.
0: En wat ging je dan doen samen?
1: Ja, tegenwoordig noemen ze dat chillen.
0: Chillen.
1: Zo noemden we dat toen niet.
0: Hoe heet
1: dat? En ja, we deden spelletjes als bussietrap.
0: Wat?
1: Bussietrap.
0: Bussietrap. Ik zie Sander ook knikken, hè?
2: Ja, busjetrap. Ja, ja.
0: Busjetrap?
2: Of misschien iets van de Rotterdamse regio, ik weet het niet.
0: Ja, nee, je komt daar niet. Ja, busjetrap. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Je trapt tegen een bussie dan, denk ik?
1: Nee. Oh. Eén iemand die is hem. En je geeft die bal een trap.
0: Ja.
1: En die moet die bal halen. En inmiddels gaat iedereen zich verstoppen. En dan moet hij ze vinden.
0: Hé, en jij hebt een nummer uit je jeugd. En die wil je wel even horen in de vrijdagmiddagboost, toch?
1: Een racie met Lay All Your Love On Me.
0: En je ziet jezelf weer lopen door Portugal.
1: Precies.
0: Met je vrienden.
1: Ja.
0: En lekker het hele weekend genieten.
1: Juist.
0: Nou, ik hoop dat je dat dit weekend ook gaat doen.
1: Oh, nou, dat wens ik jou ook.
0: En we draaien hem voor je in de vrijdagmiddagboost. Lay Your Love On Me.
1: Hartstikke fijn, dank je.
0: Fijn weekend, Daphne.
1: Fijn weekend.

Corona en de Rhythm of the Night bij Joe. Het is bijna 10 voor 5. Goedemiddag. Ja, grappig. Ik sprak dus net Daphne. Die had het over bussietrap. Daphne uit Portugal, bij Rotterdam natuurlijk. Ja, ik ken het dus als buskruid. Danielle en Cathy die zeggen dat ook in de Joe-app. Dankjewel, hartjes. Ria, die zegt dus balverstoppertje. Heel anders. Marco uit Amsterdam, die zegt blikkietrap. Jury en Michel, die zeggen dus ook buskruiden. Nou, elke regio anders, dat blijkt. Je bent bij Joe, vrijdagmiddag. Met nu de Cutting Crew tijdens de vrijdagmiddag boost. I just died in your arms.

0: And I Just Died in Your Arms Tonight. In de vrijdagmiddag boost. Ja, die sluiten we af. Het zit erop. Ja, ging lekker vandaag. Dankjewel. Voor het meeberichten, het mee aanvragen. Helemaal een kickstart van je weekend hopelijk. Geniet er lekker van. Hey, als Joey er niet is, ben ik er. En ik wil het ook gaan proberen. Ja, ik ga zo meteen het laatste woord met je spelen. Ben je zo meteen als laatste aan het woord, dan win je. Dus jij en ik, wij spelen dit spel samen. We zijn in 30 seconden op zoek naar woorden in een bepaalde categorie. Maar wie, jij of ik, weet de meeste juiste woorden? Nou, gaan we zo meteen achterkomen. Eerst ga ik even op zoek naar een kandidaat. Ja, en ik kan me voorstellen dat je nu denkt, ja, die Jos, die kan ik niet zo goed inschatten. Nou, om je even een klein beetje vertrouwen te geven, heb ik even aan wat vrienden en familie wat gevraagd.
1: Jos en spelletjes is geen gouden combinatie.
2: Ja, spelletjes spelen met Jos. Ja, eigenlijk in die, nou, wat is het, 9 jaar die we nu samen zijn, is dat, 3 keer gebeurd.
3: Otto, is het leuk om spelletjes te doen met oom Jos?
4: Ja.
3: Maar hij speelt wel een beetje.
2: Wow. Jos en spelletjes is niet de beste match van de wereld.
0: Oké. Nou, ik hoop dat je genoeg weet. Geef je op. Stuur het woord in de Joe-app. Dus stuur het woord in de Joe-app. Dan ga ik je bellen en spelen jij en ik misschien zometeen wel het laatste woord. Het nieuws met Frits komt er ook aan. Wat zit er in, Frits?
5: Premier Rob Jette heeft de BBB op het strafbankje gezet en zij mogen niet meer meepraten.
0: En ook deze ga je zo horen.
6: Joe naar de artiesten die je een keer live gezien moet hebben. Komende week tickets voor...
7: Ja, dat moeten we nog even geheim houden.
6: Je hoort meer maandagochtend in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
5: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
9: Oh, wat een geld.
8: 50.000, potverdikke
5: me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
13: Trappen, ja, daar ga je.
14: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
12: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek... of bestellingen die blijven binnenkomen...
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
19: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
20: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
21: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
23: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
24: De Beter Pickabillies.
25: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
27: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
29: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Jojo.
30: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen... en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraad... kortingen tot €3500 of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Het is 1 over 5. Het nu.nl nieuws krijg je van Frits Hemmelkamp.
31: Goedemiddag. Hulpverleners die op de rampplek van vlucht MH17 in Oekraïne zijn geweest... krijgen alsnog een onderscheiding, heeft minister Dilan Yazilguz van Defensie besloten... naar vraag uit de Tweede Kamer. Het gaat om artsen, militairen en politieagenten... die direct na het neerstorten hebben geholpen... met het bergen en terughalen van de slachtoffers. De MH17 werd in juni 2014 neergeschoten boven Oekraïne. Daarbij kwamen 298 mensen om het leven, hoofdzakelijk Nederlanders. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig geen vergunningen... van pluimveebedrijven in. De provincie is van plan de vergunningen van 5 bedrijven ongeldig te verklaren... maar zegt nu dat er meer tijd nodig is om een besluit te nemen... Ook wil de gedeputeerde in gesprek met de boeren waar het om gaat. De bedrijven liggen in Natura 2000-gebieden... en stoten mogelijk te veel stikstof uit. Wanneer de provincie nu een besluit neemt, is nog niet bekend. De liefde tussen het kabinet en de BBB is voorlopig even over. De boerenpartij steunde gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet... terwijl datzelfde kabinet nog met de BBB in onderhandeling is over de begroting. Het is volgens Jette daarom logisch dat de BBB nu even niet meer meepraat... en dat eerst andere partijen worden uitgenodigd. Henk Vermeer van de BBB snapt daar niks van en zegt gepikeerd te zijn. En door de ontplofte powerbank aan boord van het KLM-toestel... onderweg naar Curaçao is een passagier gewond geraakt, meldt RTL Nieuws. De powerbank was van oud-KLM-directeur Camille Eurlings. Of hij ook de persoon is die gewond is geraakt, is niet bekend. Op foto's is te zien dat de stoel voor hem fors beschadigd is... en het raam van het toestel is zwart geblakerd. Eurlings zelf heeft nog niet op het voorval gereageerd. Het weer nog op Joe. Vanavond droog, maar vannacht lokaal wel kans op een bui. Morgen bewolkt en wat regen, maar dan krijgen we tussendoor ook de zon te zien. Tot dan 23 graden. Zondag meer zon, maar dan wel iets koeler.
0: Pit, dankjewel. Dan Joe verkeer van Flitsmeister. Nog 65 files in Nederland. 3 files zijn langer dan 40 minuten. Dat zijn deze. A50 Arnhem-Oss tussen Renkum en Ewijk. Daar een defect voertuig. 1 uur en 3 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oss-Oost en Ravenstein. Ongeluk gebeurt. 41 minuten erbij. En A58, de laatste die langer is dan 40 minuten. Breda-Tilburg tussen Galder en Tilburg-Reeshof. Daar een ongeluk gebeurt. 42 minuten vertraging. Sterkte!
1: Dit is Joe met Jos Eggink.
0: Ja, en zometeen wil ik wel met jou een spel spelen. Je hebt nog 5 minuten om het woord te sturen in de Joe-app.

0: Olivia Newton-John en Summer Nights bij jou. Zometeen hoor je hier nog Nena en 99 Luftballons.
1: Het laatste woord.
0: Ja, eerste tijd voor mijn spelletje. Dit is mijn ontgroening hier. Sander, je gaat wel een beetje op me letten, hè?
2: Ik ga heel goed op je letten, zeker
0: weten. Producer Sander naast me, die bewaakt hier alles, het hele fort, en zorgt dat alles goed komt met het spel.
2: Zeker.
0: En dat speel ik met Otto uit Heemstede. Hey Otto.
3: Hi.
0: Hey, jij bent onderweg terug vanuit Den Haag, als ik het goed begrijp.
3: Nee, helaas niet. We zijn onderweg van Heemstede naar Den Haag.
0: Oh, andersom. Oké, naar Den Haag toe. En dit is wel bijzonder. Je gaat naar ADO toe.
3: Ja.
0: Maar dat doe je niet voor jezelf, dat doe je voor je dochter.
3: Dat doen we voor mijn dochter. Ja, die zit hier naast me.
0: Vertel eens.
3: Dus ik ben een beetje zenuwachtig van, komen we nog wel op tijd? Want we moesten natuurlijk even de auto parkeren.
0: Ja.
3: Maar we komen nog wel op tijd, denk ik.
0: Ja, tuurlijk. Gaat goed komen. We houden het kort, dit spel. Ja. Wie weet win jij en dan is het helemaal feest vandaag. Ben je goed in spelletjes, Otto?
3: Ja, best fanatiek. Ik weet niet of ik goed ben, maar dat gaan we kijken.
0: Gaan we merken. Geef even aan Nederland jouw gouden speltip. Dan heeft iedereen er wat aan.
3: Gewoon knallen.
0: Gewoon knallen. Oké, nou goed.
3: We
0: gaan zo meteen het laatste woord dus met elkaar spelen. De vraag is gewoon, wie is er zo meteen als laatste aan het woord? We spelen dus samen. We krijgen een categorie dus van Sander naast mij.
2: Yes.
0: En dan hebben we 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om te noemen in die categorie. En degene die als laatste nog aan het woord is, binnen die 30 seconden, die wint. Je mag alleen niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen. Want dan ben je af.
3: Oké.
0: En Sander die bewaakt dat en die is heel streng.
2: Heel streng.
3: Goed zo.
0: Mooi. Otto, ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Sander, wat is de categorie?
2: De categorie is, wat vind je in een sportschool?
0: Sportschool. Sander, Otto, jij begint. Komt-ie. Zeg maar.
3: Treadmill.
0: Dumbbell.
3: Fiets.
0: Matje.
3: Gewichten.
0: Handdoek.
3: Bulletbrek.
0: Klimrek.
2: Ja.
0: Wat gebeurt hier?
2: Ik vond het wel langer dan 3 seconden, hoor.
0: Vond je?
2: Ja, Jos, ja.
0: Oh, ik vind je wel streng.
2: Ja, ik moet streng zijn.
0: Otto.
3: Ja.
0: Goed nieuws voor jou.
3: Nou, wauw. Ja, het was volgens mij de eerste keer, dus.
0: Ik feliciteer je met een Joe prijspakket. Heb een lekker weekend en Lotte naast je train ze, hè?
4: Dank je wel.
0: Doei.
3: Hey, dankjewel.
0: Doei.
3: Hoi.

Aan het begin van je weekend. Joe en Nena, 99 Luftballons, een hele goede middag. Ik ben Jos, dit is Joe en deze week kwam allemaal leuk nieuws naar buiten van Joe-artiesten, waaronder echt iets echt heel bizars over Fleetwood Mac. Ik ga je zo meteen vertellen wat het is na het nieuws van Frits. En ook Fiction Valley komt eraan en deze van Don Henley. Hey.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
9: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
13: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit ter waarde van €50.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
22: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
22: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. op mobiel.nl.
0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
17: Nee.
0: Proteïneshakes.
1: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
24: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
25: Zeg het!
24: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
26: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
27: De beste plek voor jou, NVM.
28: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
29: Goedemiddag, het weer van Buienradar. Vanavond is het droog, maar vannacht lokaal kans op een bui. Morgen bewolkt, wat regen, maar we krijgen de zon ook te zien. Het wordt dan zo 23 graden. Zondag meer zon, maar wel iets koeler. Dan het jouwverkeer van Flitsmeister. Nog 54 files in Nederland in deze vrijdagmiddagspit. Twee files zijn langer dan 40 minuten. Sterk op de A50 Arnhem-Oss tussen Renkum en Ewijk. Daar een defect voertuig. 54 minuten erbij. En de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Tilburg-Reeshof. Daar ook een ongeluk gebeurd. 45 minuten vertraging. Kom veilig thuis. Het is 17:30. Frits Emmelkamp met het nu.nl nieuws.
30: Goedenavond. Frankrijk moet zijn infrastructuur beter beschermen tegen aanvallen van Rusland. Dat zegt de Franse president Macron. Volgens Macron is Frankrijk de afgelopen weken meermaals doelwit geweest van Russische hybride aanvallen, zoals cyberaanvallen. Zanger René Vroeger heeft zijn concert Show of the Year voor komende december geannuleerd. Onlangs werd bij de zanger een auto-immuunziekte vastgesteld. Ook zijn deelname de toppers in 2027 is nog onzeker. En in Brazilië is een man opgepakt die zegt meer dan 80 mensen te hebben vermoord. De man van 33 droeg bij zijn aanhouding een jurk en had zijn nagels keurig gelakt. Hij werd verdacht van de moord op slechts 16 mensen, maar tijdens het gesprek heeft hij er meer dan 80 bekend. Als het ook daadwerkelijk zo is, dat wordt nog onderzocht.
29: Zo, nou, lekker nieuws. Frits, dankjewel.
30: Jo.
31: Dit is Joe met Jos Egging.
29: Ja, lekker weekend. En een beetje nazomer komt er dus aan. Daar past deze wel bij, toch? Don Handy, The Boys of Summer.

De beste uit de 70s, 80s en 90s. Fiction Valley en Feels Like Heaven. Op weg naar je weekend. Ja, we laten de week weer lekker achter ons, hè. Goh, en wat voor week, hè. Ja, je bent natuurlijk bij Joe voor de beste 70s, 80s en 90s. En het leek wel alsof alles wat die artiesten bekend konden maken deze week gebeurde. Nou, ik heb hier even alle artikeltjes verzameld. Zo was er nieuws van Duran Duran. Die hebben het dus voor elkaar gekregen om op de Britse postzegels terecht te komen. Er komen 12 zegels aan, 8 met albumhoezen en 4 met tourposters. Ja, en deze joh. Rumors over Fleetwood Mac. Niet normaal. Er zijn dus verhalen van de producer uitgekomen over hoe die opnames zijn gegaan. Blijkt nou dat Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac de producer dus op een gegeven moment iets probeerde aan te doen. Dus bijna te wurgen. Echt gebeurd. Komt binnenkort een documentaire aan ook, dus ik ben heel benieuwd. Ja, en de Spice Girls, die bestaan 30 jaar. En dat gaan ze vieren met de Singles Collection. Daarop alle singles, B-kanten en ook niet eerder uitgebracht materiaal. Komt de 6 november uit, dus ik hoop dat je nog een beetje ruimte hebt. Want het wordt een box van 14 cd's. Kijk, daar hebben we wat aan. Zo, nou, zo'n week dus. De vis kan erin, hè, zeggen ze. Trouwens ook nog nieuws van Patrick Hernandez. Zag ik op zijn Insta. Die vierde gisteren de dag van Marseille. Nou, mooi. Hey, Patrick, gefeliciteerd. Born to be.

Je bent bij Joe, ik ben Jos, goedemiddag. En het volgende liedje dat ik zo ga draaien, daarbij moeten we altijd denken aan de mooie stem van Gloria Estefan. Maar we hebben het eigenlijk te weinig over de man. Dat is Emilio Estefan. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de sound van de band, maar ook voor de algehele Latin-muziek van vandaag de dag. Ja, dat is namelijk de man achter het succes van bijvoorbeeld Ricky Martin, Jennifer Lopez en zelfs Shakira. En Latin-artiesten die nu populair zijn, zoals Bad Bunny, die hebben dan weer hun inspiratie van hem. Dus je kan wel zeggen dat hij de grondlegger is van de Latin-muziek van vandaag de dag. Je hoort hem samen met zijn vrouw en de band Miami Sound Machine. Bad Boy, nu bij Joe.

0: Bad Boy bij Joe. Ja, het is al een tijdje groot feest bij Joe. Niet alleen door de muziek die we draaien, maar ook omdat Koen en Sander 20 jaar samen radio maken. Ja, en daarvoor geven ze dus aan elkaar een eerste keer ervaring cadeau. Nou, Koen die heeft gisteren nog een paar hints gekregen van Sander voor zijn cadeau. Ik ben benieuwd of jij kan raden wat het cadeau kan zijn. Ik ga je zo meteen de hints nog even geven. Na het nieuws met Frits, wat zit erin?
1: Ja, als je in de bak zit, dan zeggen ze ook wel dat je moet brommen.
0: Ja, brommen.
1: Nou, de term brommen in de bak krijgt nu een hele nieuwe betekenis.
0: Oké. Okay. En ook deze ga je horen.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nu bij Dirk, Haribo snoep, 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.

0: Boli.nl. Mis niks en sla je slag. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Gaan met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Trappen.
5: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Wij zijn klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dit is jou. Het is 6 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Frits Emmelkamp.
2: Goedenavond. Er dreigt opnieuw vertraging in de afhandeling van het toeslagenschandaal. SGH, de door Stichting Prinses Laurentien opgerichte stichting, die de schadeafhandeling regelt, zegt de enorme toestroom aan dossiers niet aan te kunnen. Het kabinet had beloofd alle gedupeerden voor het einde van het jaar een voorstel te hebben gedaan. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Staatssecretaris Sandra Palmer richt daarom een taskforce op die moet gaan bijspringen. De politie heeft 6 jongens vrijgelaten die vastzaten voor de rellen rond het asielprotest in het Gelderse dorp Opheusden. Ze blijven wel verdachten. 8 mannen zitten nog in de cel. In het gemeentehuis werd gisteravond vergaderd over een AZC. Buiten gooiden demonstranten met zwaar vuurwerk, waardoor het pand schade opliep. En het was jarenlang een achterstandsbuurt, de wijk Krooswijk in Rotterdam. Maar nu is het volgens de Engelse reiswebsite Time Out Magazine juist een van de coolste wijken ter wereld. Het lijkt dus te wachten daarop meer toeristen. En dus vroeg deze RTO-verslaggever aan een buurtbewoner:
3: stel nou, er komen hier hordes toeristen deze kant op. Wat zou je daarvan vinden?
4: Ik zou zeggen, glaasstuur ze lekker naar Amsterdam.
2: Krooswijk staat op plek 21 van de 40 coolste wijken ter wereld. De nummer 1 die vind je trouwens in Zuid-Korea in de hoofdstad Seoul. En goed nieuws voor vrouwen achter de tralies die wel een verzetje kunnen gebruiken. De dienst Justitiële Inrichtingen gaat seksspeeltjes in de gevangenis toestaan. De brommende vrouwen kunnen straks dus ook letterlijk gaan brommen. Ze krijgen de keuze uit een transparante dildo of een neutraal voorgegeven satisfier. Het onderzoek blijkt dat seksspeeltjes kunnen bijdragen aan beter gedrag onder gedetineerden. Als je dus straks langs de gevangenis loopt, dan hoor je dit.
1: Sorry.
2: Het weer dan nog, ja. We houden het niet droog. Zij ook niet. Komt nog wat regen uit de lucht vanavond. Morgen bewolkt en opnieuw regen. Een beetje zon erbij. Maximaal 22 graden. Zondag meer zon, maar wel iets koeler.
1: Spannend weekend. Dankjewel, Frits. We gaan nog even naar het Joe-verkeer van Flitsmeister. Nog 38 files in Nederland. 4 files zijn langer dan 25 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en de Merwedebrug. Daar 28 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Oss tussen Son en Breugel. En Eerde, ongeluk gebeurd, 26 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen Renkum en Ewijk. Defect voertuig, 48 minuten vertraging. En de laatste, die staat op de A58 Bergen op Zoom. Tilburg tussen Breda en Bavel. Ongeluk gebeurd, 29 minuten. Kom veilig thuis.
5: Dit is Joe met Jos Eggink.
1: Ja, wat gaat Koen nou aanstaande maandag krijgen? Nou, ik geef je zo meteen de hint.

0: Hey, en denk even aan je partner. En denk dan eens na, hoe lang ben je nou eigenlijk al precies samen? Is dat langer of korter dan 15 jaar? Nou, in Nederland duurt dus een gemiddeld huwelijk... Ja, houdt minder lang stand dan Koen en Sander. Namelijk 15 jaar. En Koen en Sander zijn dus al 20 jaar samen. Hè? Moet je nagaan. Dus daar heb je nog even te gaan misschien wel. Nou, en daar horen natuurlijk cadeaus bij. Sander heeft laatst nog in de ochtendshow hints gegeven... voor zijn eerste keerervaring cadeau. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kom er gewoon niet helemaal uit. Nee, wat zou het kunnen zijn? Ik laat je nog even één keer de hints horen.
1: Nu is de vraag een leeg A4'tje. Koning Willem-Alexander en tomatensap.
2: Ja, nou...
1: Wanneer krijg ik het cadeau, Sander?
2: Maandag. Je kan het hele weekend erop komen.
1: Oh, leuk. Nu al zin in maandag.
0: Een leeg A4'tje, koning Willem-Alexander en een glas tomatensap. Wordt het een speech, een boodschappenlijstje? Nou goed, we gaan het horen. Maandag in de ochtendshow bij Koen en Sander. Om 6 uur maken ze het bekend. Je bent bij Joe. Vrijdagavond zometeen. Owen Paul na Mr. Big. To be with you.

Met Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Ja, niks lekkerder hè, dan een beetje vervelen soms, toch? Ja, het blijkt zelfs uit onderzoek dat je daar dus creatiever van wordt en je hersenen er juist mee ontwikkelt. Dus gewoon even lekker op dat druiprek hangen. Misschien ook wel jouw plan dit weekend. Maar oké, als je daar echt niet van houdt, een paar weekendtips voor je. Lekker sporten doe je bijvoorbeeld morgen in Amsterdam. Even 10 mijl hollen tussen Amsterdam en Zaandam, de Dam tot Danloop. En een hele andere sport doe je in Duitsland, het pulheffen. Want ja, het Oktoberfest gaat weer beginnen. En als je denkt, laat mij maar lekker. Hey, ik wil rustig aan. Je kunt er altijd nog even naar Tiel, naar de Fruitcorso. Geniet van je week.

0: Covent Garden en Truly, Madly, Deeply bij Joe. En gisteren waren de Americana Awards in de Verenigde Staten. En dat is de belangrijkste prijs voor genres als country, folk en blues. En daar gebeurde dus iets bijzonders. Er was namelijk iemand aanwezig op beeld die je totaal niet zou verwachten. Maar het was wel fijn om er te zien bij de show. Ik laat je zo'n stukje horen van die persoon. Die hoor je onder andere na deze.
1: Met Joe naar de artiesten die je een keer live gezien moet hebben. Komende week tickets voor... Ja, dat moeten we nog even geheim houden. Je hoort meer maandagochtend in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
9: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
10: Zijn jij nou 200 euro?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit.
8: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
5: 18.000,
2: wat verdikken me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
18: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Het is 1 over half 6, 7 zelfs. Ik krijg het weer van me van Buienradar. Vanavond droog, maar vannacht in het noordwesten regen. Morgen bewolkt en wat regen. Soms ook een beetje zon, maximaal 22 graden. Zondag meer zon, maar iets koeler. Dan Joe Verkeer van Flitsmeister. Het restje van de avondspits deze vrijdagavond. Nog 26 files in Nederland. 3 files zijn er langer dan 20 minuten. Dat zijn deze. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Bad Hoevedorp en de Nieuwe Meer. Ongeluk gebeurt, 24 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en de Merwedebrug, daar 24 minuten ook. En de A50 Arnhem-Os, de laatste tussen Heteren en Ewijk, 8

0: die barbecue. Tuinstoelen weer uit de schuur. Toch? Ja. Beetje nazomer met Coma en de Lambada bij Joe op deze vrijdagavond. Hele goede avond. Ik ben Jos, dit is Joe. En ja, gisteren gebeurde er iets heel bijzonders in Amerika bij de Americana Awards. Daar werd namelijk een Lifetime Achievement Award gegeven aan Dolly Parton. Nou ja, meer dan verdiend. Maar het werd zelfs nog bijzonderder omdat ze zelf aanwezig was in beeld. Ja, ze had namelijk een dankvideo vlak voor haar overlijden in augustus opgenomen. Wil ik je even een stukje van laten horen.
1: Well, hey, it's Dolly, and I am so honored to receive the Lifetime Achievement Award from the Americana Music Association. It's a great honor, truly. And just know that I will always love you.
0: Ah, mooi einde. Zeer verdiende prijs. Je hoort er nu bij Joe. Jolene.

zijn onderweg naar de 70s at 7, zometeen om 7 uur. En om alvast in de stemming te komen, zometeen Earth, Wind & Fire. Maar eerst een artiest die je natuurlijk hoort bij Joe, maar ook binnenkort gaat zien in de bioscoop. Namelijk George Michael. Zijn show van de Fate Tour in Parijs was in 1988 gefilmd, maar verdween daarna in een la. Totdat er iemand met de beelden aan de haal ging en dacht, hey, daar moeten we nou echt een tourfilm van gaan maken. Vanaf 5 november is die in de bioscopen te zien. En je hoort hem nu bij Joe. Father Figure. Dit is George Michael.

0: Fantasy. Op je vrijdagavond bij Joe. Tot zover. Ik wens je een heel goed weekend. Sander, dankjewel. Goed weekend. Ja, Joe die verzorgt zometeen een perfect begin van het weekend met alleen maar 90's na 9 uur. De 80's die krijg je om 8. En zometeen na 7 uur alleen maar 70's in de 70's at 7. Met daarin Meatloaf. En ook Sister Sledge hoor je.
1: Zometeen vanaf 7 uur bij Joe. 70's at 7. Een uur lang. Alleen maar hits uit de jaren 70. Good times, bring you 70's at 7. Zometeen vanaf 7 uur bij Joe.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Knusvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van Voordeel.
11: Aldi. Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
21: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
22: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: De Beter Pick-a-Bellies.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
12: Dit is jouw.
23: Het nu.nl nieuws van 7 uur.
24: Goedenavond. Hulpverleners die op de rampplek van vlucht MH17 zijn geweest krijgen alsnog een onderscheiding. Dat heeft defensieminister Jezokus besloten na vragen uit de Tweede Kamer. Het gaat om artsen, militairen en politieagenten die meteen naar Oekraïne gingen om te helpen met het bergen en het terughalen van de slachtoffers. Het kabinet gaat zieke kinderen uit Gaza niet meer naar Nederland halen. In plaats daarvan wordt er 12 miljoen euro vrijgemaakt om die kinderen in de regio op te vangen en daar de juiste hulp te geven. Want volgens minister Sjoerdsma kunnen er zo een stuk meer kinderen geholpen worden. Terwijl de benzine hier in Nederland alleen maar duurder wordt, grijpt de Duitse regering juist in. Die gaat een tankkorting en een prijsplafond invoeren. Het zorgt ervoor dat de prijzen aan de pomp daar met zo'n 17 cent per liter omlaag gaan. Voor Nederlanders aan de grens wordt het dus steeds meer de moeite waard om te gaan tanken bij de buren. En drink jij 's ochtends ook een kop koffie om even goed wakker te worden, maar wil je daar eigenlijk mee stoppen, dan is daar een makkelijke oplossing voor. Want alleen de geur van koffie kan al helpen. Dat blijkt uit een Japans onderzoek. Als je een kop koffie op een halve meter afstand neerzet, rustig gaat zitten en inademt, dan doet dat al wonderen. Want ook daar blijkt je een beter humeur van te krijgen en je wordt er ook minder moe van. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot de graad of 14. Morgen is het wisselvallig en dan maximaal 22 graden.
23: Dit is Joe, 70s at 7.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: uit in je pakket.
1: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Is ja. Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: De Beter Pikken Buddies.
13: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
14: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders schrijf je mis. Pak hem.
14: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
17: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
18: Sportlife.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
22: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
23: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
24: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Liever kips, vega, broodbeleg dan gewoon vega, broodbeleg. Omdat kips, vega, broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega, broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
26: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
27: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
28: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
29: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
30: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig?
29: Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
29: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
14: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest.
16: Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou. NVM.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Dit is het nu.nl nieuws van 8 uur.
12: Goedenavond. We moeten ons beter voorbereiden op een noodsituatie. Het advies is nu om voor 3 dagen eten in te slaan, maar volgens experts is dat nog lang niet genoeg. Eigenlijk moet er voor 8 dagen eten beschikbaar zijn. De supermarkten zouden daar een belangrijke rol in kunnen spelen, maar ook daar ligt nu niet genoeg. En dat is een probleem, vertelt deze onderzoeker bij de NOS.
13: Dat op het moment dat die aanvoer en die distributie en logistiek verstoord wordt, er snel problemen ontstaan, omdat die voorraden er eigenlijk vrij snel doorheen gaan.
12: De overheid gaat nu kijken hoe dit anders geregeld kan worden. Medewerkers van de ANWB gaan actie voeren, want de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Ze doen na het weekend geen extra werk meer en draaien ook geen overuren. Er is kans dat je dan langer moet wachten op pechhulp van de wegenwacht, maar de bonden proberen wel om dat zoveel mogelijk te voorkomen. De prijs van een liter diesel stijgt morgen naar een recordhoogte. Volgens een consumentenclub gaat het aan de snelweg €2,82 kosten. De olieprijzen zijn al maanden aan het stijgen door de Iran-oorlog. En vooral de afgelopen weken ging het weer hard. En dan nog sport, want rond deze tijd wordt er in de eredivisie afgetrapt tussen FC Groningen en PEC Zwolle. En dat is een extra bijzondere wedstrijd, want er wordt een proef gedaan met een prikkelarme ervaring. Zo wordt er onderzocht hoe mensen die daar moeite mee hebben voortaan ook op een fijne manier naar een voetbalwedstrijd kunnen komen. De initiatiefnemer vertelt bij de NOS hoe dat eruit ziet.
14: De wedstrijd zelf die moet je niet willen aanpassen, want je wil ook op een bepaalde manier die sfeer van het stadion beleven. Dus we hebben gekeken van hoe kun je dat nou verbeteren, zodat je bijvoorbeeld via een wat rustige ingang binnenkomt, zodat je niet direct in de mensenmassa staat.
12: En verder is er ook een rustige ruimte waar de wedstrijd bekeken kan worden en nemen bezoekers koptelefoons mee tegen de herrie. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen is het wisselvallig en dan maximaal 22 graden.
11: Dit is Joe, 80's at 8.

0: met Joe naar de artiesten die je een keer live gezien moet hebben. Komende week tickets voor...
1: Ja, dat moeten we nog even geheim houden.
0: Je hoort meer maandagochtend in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
6: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
7: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
8: Zei hij nou 200 euro?
9: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
6: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
16: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Ja, eindelijk, hij is er weer. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl. Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
19: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin?
0: Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Dit is Joe. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. 80s at 8. Dit is Joe.

0: Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. 80s at 8. Dit is Joe. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe. 90s at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90s at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfum.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl. Je verdient het.
0: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
13: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Nu bij Dirk. Wcel. Kuip 225 gram, 99 cent.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Dit is Jan. Het nu.nl nieuws van 9 uur.
19: Goedenavond. We moeten ons beter voorbereiden op een noodsituatie. Het advies is nu om voor 3 dagen eten in te slaan. Maar volgens experts is dat niet genoeg. Eigenlijk moet er voor 8 dagen eten beschikbaar zijn. En de supermarkten zouden daar dan een belangrijke rol in moeten gaan spelen. Komende week kan je beter geen autopech krijgen, want medewerkers van de ANWB gaan staken. Dat doen ze omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Na het weekend leggen ze al hun extra werk neer en ze draaien dan ook geen overuren meer. Er is dus een kans dat je langer moet wachten op pechhulp van de wegenwacht, maar de bonden proberen wel om dat zoveel mogelijk te voorkomen. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de politie vandaag ingegrepen. Duizenden migranten slapen daar al weken op het strand en honderden van hen zijn nu naar een opvangcentrum gebracht. Volgens Spaanse media hing er wel een gespannen sfeer, want er kwamen veel meer mensen naar de verzamelplek dan de bedoeling was. En de Rotterdamse wijk Krooswijk was jarenlang een achterstandsbuurt, maar nu is het juist een van de coolste wijken ter wereld. Althans volgens een Engelse reiswebsite. Krooswijk staat op plek 21 van de 40 coolste wijken ter wereld. Deze stadsgids hoopt wel dat de buurt nu niet gaat veranderen, vertelt hij bij RTL Nieuws.
20: Wel tof, aan de andere kant vind ik het ook wel, het moet niet te gladjes gaan worden. Het is een arbeiderswijk. Een arbeiderswijk moet niet helemaal verhipsterd gaan worden. Ik heb het vroeger ook al eens geroepen, als je een bakfiets ziet, is het gedaan met je buurt. Nou, dat is hier nu wel een beetje aan de hand.
19: De nummer 1 wijk ter wereld vind je in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond droog en een graad of 14. Morgen wisselvallig en een maximaal 22 graden.
18: Dit is Joe, 90s at 9.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
5: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba, diverse varianten, €0.99.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
0: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
19: één jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: Dit is Joe.
23: Good times, great music. Dit is Joe.
22: 90s at 9.

0: toppakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: weg? Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met Vind.
7: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
17: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
20: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
21: Dit is jou. Het nieuws van 10 uur.
22: Goedenavond. We moeten ons beter voorbereiden op een noodsituatie. Het advies is nu om voor 3 dagen eten in te slaan, maar volgens experts is dat nog lang niet genoeg. Eigenlijk moet er voor 8 dagen eten beschikbaar zijn. De supermarkten zouden daar een belangrijke rol in kunnen spelen. En dus gaat de overheid kijken wat er nodig is, vertelt de staatssecretaris van Voedselzekerheid bij de NOS.
23: Dat betekent dat we inderdaad de komende maanden in gesprek gaan met de supermarkten en met de hele keten, om na te denken, op welke gebieden zijn die voorraden echt nodig? Want alles heeft inderdaad een prijskaartje, dus alleen waar het echt noodzakelijk is. En daarna komt de discussie, wie betaalt het?
22: Want op dit moment hebben ook de supermarkten nog niet genoeg voorraad. Eind deze maand gaat de Merwedebrug een paar dagen dicht voor onderhoud. Dat is de brug bij Gorkum, waar zwaar verkeer al weken niet meer overheen mag. Dat komt omdat de staalconstructie verzwakt is. Bij de werkzaamheden wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht die een stuk lichter is. Weggebruikers moeten tijdens dat onderhoud rekening houden met tot een uur extra reistijd. Vlak over de grens in België is een van de grootste drugslabs van de afgelopen jaren ontdekt. Er zijn 5 verdachten opgepakt en 4 van hen komen uit ons land. In het lab werd MDMA en crystal meth gemaakt. Specialisten hadden ruim 2 dagen nodig om alles leeg te halen. En terwijl de benzine hier in Nederland alleen maar duurder wordt, grijpt de Duitse regering juist in. Die gaat een tankkorting en een prijsplafond invoeren. Het zorgt ervoor dat de prijzen aan de pomp daar met zo'n 17 cent per liter omlaag gaan. Voor Nederlanders aan de grens wordt het dus steeds meer de moeite waard om te gaan tanken bij de buren. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het overwegend droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen is het wisselvallig en dan maximaal 22 graden.
21: Dit is Joe.

0: met Joe naar de artiesten die je een keer live gezien moet hebben. Komende week tickets voor...
1: Ja, dat moeten we nog even geheim houden.
0: Je hoort meer maandagochtend in de Coen en Sander Show. Bij Joe.
2: Ga naar waarom je

0: eens kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham. Rap of cracker?
12: Sokken, Billy! Dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Uit eten of een avond uit. Waarom kiezen als je het all-inclusive kan beleven bij Preston Palace? Boek snel op PrestonPalace.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen om hun portemonnee. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Bijna 70% vreest voor het komende jaar. En ook deze mensen zijn er veel mee bezig.
7: Wel beter op gaan letten, vind ik. Want het is best wel omhoog gegaan alles.
8: Wordt pittig, denk ik, volgend jaar en de jaren die komen.
9: Ik moet voorstellen dat er mensen zijn die elk dubbeltje elke week moeten omdraaien.
6: Ja, want alles wordt steeds duurder. De boodschappen, de benzine en straks ook de zorgverzekering. De kapotte Suurhofbrug op de A15 gaat dit weekend een nachtje dicht, zodat Rijkswaterstaat hem een beetje kan repareren. Voertuigen kunnen nu alleen over de vluchtstrook rijden, omdat er scheuren in de brug zitten. Een deel daarvan wordt zaterdag op zondagnacht hersteld. Dat betekent trouwens niet dat de problemen daarna voorbij zijn. Dat gaat nog altijd 4 tot 8 weken duren. Verschillende grote mediazenders zijn voortaan niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft de Amerikaanse president Trump besloten. Het gaat onder andere om CNN en Politico. Trump beweert namelijk dat die nepnieuws verspreiden, maar kan dat niet onderbouwen. Het gebeurt de laatste jaren wel vaker dat Trump journalisten blokkeert, maar ze helemaal weigeren in het Witte Huis is heel zeldzaam. En dan nog sport, want in de Eredivisie heeft FC Groningen vanavond gewonnen van PEC Zwolle. Het werd 3-0, dus is het feest voor de Groningers. Maar er werd ook nog even stilgestaan bij het overlijden van Bartina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman. Fans hielden een spandoek vast met rust, zacht en sterkte aan de familie. Bartina overleed eerder deze week nadat ze jarenlang last had van chronische borstkanker. Ze is 65 jaar geworden. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het overwegend droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen is het wisselvallig en dan maximaal 22 graden.
5: Dit is Joe.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: Beren op de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Dit is Joe.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Uit eten of een avond uit. Waarom kiezen als je het all-inclusive kan beleven bij Preston Palace? Boek snel op PrestonPalace.nl.
11: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. JanGroentegels.nl.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Het nieuws van 12 uur.
20: Goedenacht. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren opgepakt van Indiase restaurants in onder meer Utrecht, Hilversum, Den Haag en Amsterdam. Ze zouden betrokken zijn geweest bij mensenhandel en uitbuiting. Volgens de NOS verbleven werknemers vaak illegaal hier en moesten ze 60 tot 80 uur werken. Bij eerdere controles bleek al van alles mis. Tanken in Duitsland wordt goedkoper en in ons land juist duurder. De adviesprijs van een liter diesel gaat hier morgen naar een record, bijna €2,82. In Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel juist 17 cent omlaag. En dat blijft ook de rest van het jaar zo. Bovendien komt daar een maximumprijs op brandstof. De Amerikaanse president Trump is helemaal klaar met media die negatief over hem schrijven. En daarom zijn bepaalde grote nieuwsmerken niet langer welkom in het Witte Huis, waaronder CNN en Politico. Een inhoudelijke reden om ze te weren gaf Trump niet, ook al vroegen veel journalisten daar wel om. En in Brazilië is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. Hij is gevonden na een grote klopjacht en was verkleed als vrouw. En hij had een baby bij zich die geen familie van hem was. De mogelijke seriemoordenaar zou zeker aan 16 moorden te linken zijn. Zelf zegt hij dat hij er al 80 gepleegd heeft. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Er is een deal over Groenland. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij met Denemarken gesproken en krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland. Andere landen mogen hun leger niet op Groenland hebben, tenzij ze daar toestemming van de Amerikanen voor hebben. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Bij het oprollen van een gigantisch drugslab net over de grens in België zijn 4 mannen uit Limburg opgepakt. De Belgische justitie denkt dat het grootste lab is van de afgelopen jaren. Er werd MDMA en crystal meth gemaakt. Er lagen genoeg spullen om honderdduizenden pillen te maken. Het duurde 2 dagen om het allemaal af te breken. Bij Egmond is de kustwacht in actie gekomen vanwege kitesurfers die in de problemen waren geraakt. Door het onstuimige weer dreven ze af. Een helikopter van de kustwacht, die toevallig in de buurt was voor een oefening, kon helpen. De kiters zijn volgens NH Nieuws uit het water gehaald. Om hoeveel het er gaat is niet helemaal duidelijk. En in Rotterdam is er een plein vernoemd naar Jules Deelder. De bekende nachtburgemeester is daarmee nog meer vereeuwigd in de stad, schrijft Omroep Rijnmond. Deelder, met zijn herkenbare brillen en opvallende manier van praten, stierf 7 jaar geleden. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Amerika gaat voor de veiligheid van Groenland zorgen. Dat staat volgens president Trump in een afspraak die hij met Denemarken heeft gemaakt. Die twee landen lagen lang met elkaar in de clinch over Groenland, wat een strategisch belangrijke plek is. Volgens Denemarken moet de deal de veiligheid in het gebied waarborgen. De Oekraïense president Zelensky is blij dat de Amerikanen veel nieuwe sancties opleggen aan Rusland. Trump tekende de wet die dat mogelijk maakt vanavond. Het raakt onder andere de Russische defensiesector en energiesector. Ook landen die van Rusland olie en gas kopen kunnen flink geraakt worden. Den Haag zet zich schrap voor een dag vol demonstraties. Onder andere actiegroep Wij zijn het volk en een tegendemonstratie staan gepland. En mogelijk gaat milieuclub Extinction Rebellion ook weer van zich laten horen. Lokale politici hebben geen zin in rellen. Wie herrie komt trappen kan beter wegblijven, zeggen ze. Weer een uitglijder voor PEC Zwolle. Kregen ze vorige week er nog met 7-0 van langs door Feyenoord. Nu was FC Groningen veel te sterk. Groningen won met 3-0. PEC zakt daardoor naar de 16e plek. En Groningen stijgt juist naar plek 6. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.